0: In totaal heeft Persveilig nu 5 meldingen ontvangen over incidenten rond de demonstratie. En de acceptatie van homoseksualiteit door middelbare scholieren nam jarenlang toe, maar die tolerantie lijkt nu ineens te zijn gehalveerd. Dat blijkt uit onderzoek dat elke 4 jaar door de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut wordt uitgevoerd. En die opkomende intolerantie was bij het vorige onderzoek nog niet zichtbaar. Daan Kramers is leerlingcoördinator en docent aardrijkskunde op het Maris College in Den Haag. En hij is tevens coördinator van de GSA's. Dat zijn veilige plekken voor LHBTI+ jongeren op scholen. En aan hem de vraag of hij die teruglopende tolerantie kan verklaren.
1: Ja, dat is lastig. Het werd ook een beetje in het onderzoek gezegd. Ik denk echt wel een stuk door die polarisatie in de samenleving echt wel. Waar ik voorheen merkte dat de groep die het eigenlijk wel prima vond en dan niet echt een heel sterke mening over had, best groot was, heb ik zelf het gevoel dat, dat die groep heel erg kleiner is geworden. Want je echt gedwongen wordt om te kiezen van of je vindt het oké of je vindt het gelijk echt niet oké. En dat is wel iets waar ik me zorgen over maak.
0: En tot slot het weer. Vandaag zonnige periode. Minder wind dan in het weekend. Het wordt een graad of 19. Morgen bewolkter en kans op een enkele bui bij maxima rond 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Nu het nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. Grootschalige controles in Scheveningen en Duindorp hebben afgelopen vrijdag tientallen overtredingen aan het licht gebracht. Er werden boetes uitgedeeld voor verkeers- en OV-overtredingen, vermoedens van woonfraude en illegale arbeid onderzocht en ruim 190.000 euro aan belastingschulden geïnd. Ook zijn voertuigen in beslag genomen en bestuurders aangehouden. En bij de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zijn opnieuw 2 journalisten lastig gevallen. Dat meldt Persveilig, de organisatie die opkomt voor de veiligheid van journalisten. Een fotograaf zegt dat hij van achteren werd geduwd en daardoor viel, en een andere journalist werd door demonstranten gefilmd. Volgens Persveilig gebeurt het steeds vaker dat beelden van journalisten daarna online worden gezet. Eerder kwamen al 3 meldingen binnen. 2 journalisten zeggen dat ze zijn bedreigd en geduwd door demonstranten. Een Spaanse fotograaf belandde tijdens een politieactie in het water. En in totaal heeft Persveilig nu 5 meldingen ontvangen over incidenten rond de demonstratie. En de acceptatie van homoseksualiteit door middelbare scholieren nam jarenlang toe, maar die tolerantie lijkt nu ineens te zijn gehalveerd. Dat blijkt uit onderzoek dat elke 4 jaar door de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut wordt uitgevoerd. En die opkomende intolerantie was bij het vorige onderzoek nog niet zichtbaar. Daan Kramers is leerlingcoördinator en docent aardrijkskunde op het Maris College in Den Haag. En hij is tevens coördinator van de GSA's. Dat zijn veilige plekken voor LHBTI+ jongeren op scholen. En aan hem de vraag of hij die teruglopende tolerantie kan verklaren.
2: Ja, dat is lastig. Het werd ook een beetje in het onderzoek gezegd. Ik denk echt wel een stuk door die polarisatie in de samenleving echt wel. Waar ik voorheen merkte dat de groep die het eigenlijk wel prima vond en dan niet echt een heel sterke mening over had, best groot was, heb ik zelf het gevoel dat, dat die groep heel erg kleiner is geworden. Want je echt gedwongen wordt om te kiezen van of je vindt het oké of je vindt het gelijk echt niet oké. En dat is wel iets waar ik me zorgen over maak.
1: En tot slot het weer. Vandaag zonnige periode, minder wind dan in het weekend. Het wordt een graad of 19. Morgen bewolkter en kans op een enkele bui bij maxima rond 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. Grootschalige controles in Scheveningen en Duindorp hebben afgelopen vrijdag tientallen overtredingen aan het licht gebracht. Er werden boetes uitgedeeld voor verkeers- en OV-overtredingen, vermoedens van woonfraude en illegale arbeid onderzocht en ruim 190.000 euro aan belastingschulden geïnd. Ook zijn voertuigen in beslag genomen en bestuurders aangehouden. En bij de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zijn opnieuw twee journalisten lastiggevallen. Dat meldt Persveilig, de organisatie die opkomt voor de veiligheid van journalisten. Een fotograaf zegt dat hij van achteren werd geduwd en daardoor viel, en een andere journalist werd door demonstranten gefilmd. Volgens Persveilig gebeurt het steeds vaker dat beelden van journalisten daarna online worden gezet. Eerder kwamen al 3 meldingen binnen. Twee journalisten zeggen dat ze zijn bedreigd en geduwd door demonstranten. Een Spaanse fotograaf belandde tijdens een politieactie in het water. En in totaal heeft Persveilig nu 5 meldingen ontvangen over incidenten rond de demonstratie. En de acceptatie van homoseksualiteit door middelbare scholieren nam jarenlang toe, maar die tolerantie lijkt nu ineens te zijn gehalveerd. Dat blijkt uit onderzoek dat elke 4 jaar door de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut wordt uitgevoerd. En die opkomende intolerantie was bij het vorige onderzoek nog niet zichtbaar. Daan Kramers is leerlingcoördinator en docent aardrijkskunde op het Maris College in Den Haag. En hij is tevens coördinator van de GSA's. Dat zijn veilige plekken voor LHBTI+ jongeren op scholen. En aan hem de vraag of hij die teruglopende tolerantie kan verklaren.
1: Ja, dat is lastig. Het werd ook een beetje in het onderzoek gezegd. Ik denk echt wel een stuk door die polarisatie in de samenleving echt wel. Waar ik voorheen merkte dat de groep die het eigenlijk wel prima vond en dan niet echt een heel sterke mening over had, best groot was, heb ik zelf het gevoel dat, dat die groep heel erg kleiner is geworden. Want je echt gedwongen wordt om te kiezen van of je vindt het oké of je vindt het gelijk echt niet oké. En dat is wel iets waar ik me zorgen over maak.
0: En tot slot het weer. Vandaag zonnige periode, minder wind dan in het weekend. Het wordt een graad of 19. Morgen bewolkter en kans op een enkele bui bij maxima rond 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: Het

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. Grootschalige controles in Scheveningen en Duindorp hebben afgelopen vrijdag tientallen overtredingen aan het licht gebracht. Er werden boetes uitgedeeld voor verkeers- en OV-overtredingen, vermoedens van woonfraude en illegale arbeid onderzocht en ruim 190.000 euro aan belastingschulden geïnd. Ook zijn voertuigen in beslag genomen en bestuurders aangehouden. En bij de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zijn opnieuw twee journalisten lastiggevallen. Dat meldt Persveilig, de organisatie die opkomt voor de veiligheid van journalisten. Een fotograaf zegt dat hij van achteren werd geduwd en daardoor viel, en een andere journalist werd door demonstranten gefilmd. Volgens Persveilig gebeurt het steeds vaker dat beelden van journalisten daarna online worden gezet. Eerder kwamen al 3 meldingen binnen. 2 journalisten zeggen dat ze zijn bedreigd en geduwd door demonstranten. Een Spaanse fotograaf belandde tijdens een politieactie in het water. En in totaal heeft Persveilig nu 5 meldingen ontvangen over incidenten rond de demonstratie. En de acceptatie van homoseksualiteit door middelbare scholieren nam jarenlang toe, maar die tolerantie lijkt nu ineens te zijn gehalveerd. Dat blijkt uit onderzoek dat elke 4 jaar door de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut wordt uitgevoerd. En die opkomende intolerantie was bij het vorige onderzoek nog niet zichtbaar. Daan Kramers is leerlingcoördinator en docent aardrijkskunde op het Maris College in Den Haag. En hij is tevens coördinator van de GSA's. Dat zijn veilige plekken voor LHBTI+ jongeren op scholen. En aan hem de vraag of hij die teruglopende tolerantie kan verklaren.
2: Ja, dat is lastig. Het werd ook een beetje in het onderzoek gezegd. Ik denk echt wel een stuk door die polarisatie in de samenleving echt wel. Waar ik voorheen merkte dat de groep die het eigenlijk wel prima vond en dan niet echt een heel sterke mening over had, best groot was, heb ik zelf het gevoel dat, dat die groep heel erg kleiner is geworden. Want je echt gedwongen wordt om te kiezen van of je vindt het oké of je vindt het gelijk echt niet oké. En dat is wel iets waar ik me zorgen over maak.
1: En tot slot het weer. Vandaag zonnige periode, minder wind dan in het weekend. Het wordt een graad of 19. Morgen bewolkter en kans op een enkele bui bij maxima rond 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Het

0: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. Grootschalige controles in Scheveningen en Duindorp hebben afgelopen vrijdag tientallen overtredingen aan het licht gebracht. Er werden boetes uitgedeeld voor verkeers- en OV-overtredingen, vermoedens van woonfraude en illegale arbeid onderzocht en ruim 190.000 euro aan belastingschulden geïnd. Ook zijn voertuigen in beslag genomen en bestuurders aangehouden. En bij de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zijn opnieuw twee journalisten lastig gevallen. Dat meldt Persveilig, de organisatie die opkomt voor de veiligheid van journalisten. Een fotograaf zegt dat hij van achteren werd geduwd en daardoor viel, en een andere journalist werd door demonstranten gefilmd. Volgens Persveilig gebeurt het steeds vaker dat beelden van journalisten daarna online worden gezet. Eerder kwamen al 3 meldingen binnen. Twee journalisten zeggen dat ze zijn bedreigd en geduwd door demonstranten. Een Spaanse fotograaf belandde tijdens een politieactie in het water. En in totaal heeft Persveilig nu 5 meldingen ontvangen over incidenten rond de demonstratie. En de acceptatie van homoseksualiteit door middelbare scholieren nam jarenlang toe, maar die tolerantie lijkt nu ineens te zijn gehalveerd. Dat blijkt uit onderzoek dat elke 4 jaar door de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut wordt uitgevoerd. En die opkomende intolerantie was bij het vorige onderzoek nog niet zichtbaar. Daan Kramers is leerlingcoördinator en docent aardrijkskunde op het Maris College in Den Haag. En hij is tevens coördinator van de GSA's. Dat zijn veilige plekken voor LHBTI+ jongeren op scholen. En aan hem de vraag of hij die teruglopende tolerantie kan verklaren.
1: Ja, dat is lastig. Het werd ook een beetje in het onderzoek gezegd. Ik denk echt wel een stuk door die polarisatie in de samenleving echt wel. Waar ik voorheen merkte dat de groep die het eigenlijk wel prima vond en dan niet echt een heel sterke mening over had, best groot was, heb ik zelf het gevoel dat, dat die groep heel erg kleiner is geworden. Want je echt gedwongen wordt om te kiezen van of je vindt het oké of je vindt het gelijk echt niet oké. En dat is wel iets waar ik me zorgen over maak.
0: En tot slot het weer. Vandaag zonnige periode. Minder wind dan in het weekend. Het wordt een graad of 19. Morgen bewolkter en kans op een enkele bui bij maxima rond 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: Het

0: Installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer. Op de Hengelolaan zijn gisteren aan het begin van de avond een bus en een auto tegen elkaar gebotst. De auto liep daarbij flinke schade op. De schade aan de bus valt mee. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. Een berger heeft de auto van de Hengelolaan weggetakeld. Hoe de aanrijding tussen de bus en de auto precies heeft kunnen gebeuren, zoekt de politie uit. Bij grote handhavingsactie in Den Haag heeft iemand direct 100.000 euro overgemaakt aan achterstallige motorrijtuigenbelasting. Tijdens de actie die vrijdag plaatsvond in Duindorp en op Scheveningen heeft de Belastingdienst 38 voertuigen gecontroleerd op het betalen van die motorrijtuigenbelasting. Er werd in totaal voor bijna 2 ton aan achterstallige betalingen ontdekt, is gisteren bekendgemaakt. De helft van dat geld, 1 ton, dus door 1 persoon. Ook aan de Dr. Lelykade in Scheveningen werd een grote verkeerscontrole gehouden. Daar zijn 100 voertuigen gecontroleerd. 49 bestuurders zijn bekeurd voor zaken als rijden zonder rijbewijs en niet hands-free rijden. Het weer nog, wolkenvelden, vooral in de loop van de dag ook wat zon bij een zwakke tot matige westenwind en zo'n 20 graden. Morgen begint met zon, daarna meer bewolking en tegen de avond gaat het morgen regenen. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
5: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
0: Installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
7: Alles moest geverfd. Nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur en goed geregeld.
8: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.

0: American Girls, Harry Styles.
1: De Ochtendshow met Sanji.
0: Een hele goede morgen en wat leuk dat je luistert naar De Ochtendshow met Sanji. Het is momenteel 12 minuutjes over 7, dus jouw wekker is waarschijnlijk net gegaan. En ik mag ervoor gaan zorgen dat jij vandaag met een hele positieve bui in ieder geval de deur uitgaat. Vanochtend, toen ik hier aankwam op het Spuiplein, ik heb dan mijn auto geparkeerd en dan loop ik zo naar de centrale bibliotheek waar ons studio is gevestigd. En ik denk ineens, krijg nou wat. Ik zie een hele grote kraan staan. Ze zijn hier natuurlijk bezig met de vergroening van de daken van het stadhuis en van de bibliotheek. Nou, ik dus vol bewondering kijk naar die kraan. Ik denk, oh, ja, nu gaat het wel echt gebeuren. Er staat hier natuurlijk al een tijdje, staan hier van die hekken. En dan zag ik er wel eens allemaal bouwmaterialen binnen de hekken staan. Ik heb ook al plantjes een keer gezien. Ik denk, ja, maar nu gaat dus wel echt het grote werk naar boven. En ik was zo afgeleid van die kraan, dat ik op een gegeven moment vanaf zeg maar de richting van Amare dan richting de bibliotheek loop. En ik denk, hé, ik kan hier helemaal niet door. Het is dus eigenlijk een stukje omlopen. Nou, dan vind ik dat in de ochtend in principe niet heel erg. Maar het was wel even dat ik dacht van, oh, dit had ik wel even willen weten. En ik denk jij misschien ook, want in de ochtend hebben we toch altijd haast, jongens. Nou, in ieder geval, de dakvergroening, dat gaat volgens mij hartstikke goed. Het liefst zou ik natuurlijk boven op het dak gaan lopen straks als het af is, maar dat kan helaas niet. Voor de mensen die natuurlijk een huis hebben rondom het stadhuis en een beetje hoog zitten, een beetje in de lucht dus. Iets van, wat zal het zijn? 8, 7. Vanaf denk ik de 7e etage misschien. Of hoger. Sorry jongens, ik ben niet zo goed met mijn ruimtelijk inzicht. Maar vanaf daar kan je dus wel lekker genieten van een groen uitzicht. Ik heb lekkere muziek. Zometeen Haagse muziek. Culture Vulture van Jack Faded. Maar eerst Release Me van Agnes. Release.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Haagse headlines.
1: Goedemorgen, het is 7:30 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. Bij een grote handhavingsactie op Scheveningen en in Duindorp zijn vrijdag meerdere mensen aangehouden en tientallen boetes uitgedeeld. Aan de Dr. Lelykade werden 100 voertuigen gecontroleerd en ongeveer de helft kreeg een bekeuring. Ook werden 28 fatbikes op de rollenbank gezet. Horecaondernemers rond de Tweede Haven op Scheveningen klagen over een hardnekkige riool- en vislucht. Volgens verschillende ondernemers speelt het probleem al jaren en klagen ook gasten over de stank. Zij zeggen meerdere keren contact te hebben opgenomen met de gemeente. Terwijl de gemeente aangeeft geen officiële melding te kunnen vinden. De gemeente vraagt ondernemers opnieuw melding te doen, zodat de oorzaak onderzocht kan worden. En een bijzonder stukje Haagse oorlogsgeschiedenis. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zaten naar schatting 2500 vrouwen gevangen in het Oranje Hotel in Scheveningen. Hun verhalen zijn veel minder bekend dan die van de mannelijke gevangenen. Maar bewaard gebleven borduurwerken geven nu een inkijkje in hun leven achter de tralies. Sommige vrouwen borduurden zelfs geheime boodschappen die naar buiten werden gesmokkeld. En dan het weer. Vandaag zijn er eerst wolkenvelden, maar later laat de zon zich ook af en toe zien. Er staat een zwakke tot matige westenwind en vanmiddag wordt het ongeveer 20 graden.

Drop Dead, Olivia Rodrigo. En daarvoor hoorde je I'm Out of Love van Anastasia hier in de ochtendshow met Sanji. En je hoort waarschijnlijk hier om mij heen wat geluiden. Je hoort stoelen schuiven. Je hoort bijvoorbeeld misschien een apparaat wat aanstaat. En dat komt allemaal omdat de bieb is momenteel nog gesloten. Maar wat gebeurt er nou in een bibliotheek als deze nog gesloten is? Nou, eigenlijk wat hier iedere ochtend gebeurt is dat hier dan mensen keihard aan het werk zijn om ervoor te zorgen dat de bieb er weer op en top uitziet, zodat jij naar binnen kan komen, je boekje kan lezen, een koffietje kan doen, kan studeren en dat in een nette, schone ruimte. Dus ik vind best wel dat er ook wel wat respect mag zijn voor mensen die zich elke dag weer opnieuw inzetten om ervoor te zorgen dat hier de vloer spik en span is en jij gewoon lekker kan genieten van een schone omgeving. Dus als je denkt, hey, wat hoor ik daar? Dan zijn het mensen die al vanaf, hè, ze waren er eerder dan ik. Al voor 6:30 ochtends staan ze hier gewoon de boel schoon te maken. En daar heb ik toch wel heel erg veel respect voor.

0: Boston, Stella Lefty.
1: Sanchez Classic.
0: Vandaag mag ik jou in Sanchez Classic meenemen naar het jaar 2000. Dus dat is even 26 jaar terug in de tijd. Dat jaar brak namelijk de toen nog 21-jarige Nelly Furtado wereldwijd door met het nummer I'm Like a Bird. Een nummer over vrijheid en niet precies weten waar het leven je naartoe gaat brengen. Ja, iets waar Nelly destijds zelf ook middenin zat. Ze zat aan het begin van haar carrière geen idee waar het naartoe zou gaan. Maar uiteindelijk bracht dit nummer haar uiteindelijk zelfs een Grammy op. En dat vormde dus ook echt het begin van je carrière. Want je kan je goed voorstellen als beginnende artiest, 21 jaar oud. En dan krijg je op een gegeven moment een Grammy. Ja, dan ben je eigenlijk niet meer uit het veld weg te slaan. Nou, later liet ze ook hele andere kanten van haarzelf zien. En ze is trouwens nog steeds actief. Want soms denk je wel eens van, hey Nelly, waar ben je? Nee, want in 2024 bracht ze na 7 jaar weer een nieuw album uit. En ik weet niet of het te maken heeft met dat het dus 7 jaar later was na haar laatste album. Maar het album dat ze dus uitbracht in 2024 heet Seven. En ze staat regelmatig nog op het podium op te treden. Ja, ze heeft inmiddels dus ook een hele nieuwe generatie fans. En dat komt eigenlijk vooral door TikTok. Want daar worden oude stukjes van haar nummers, dus oude samples, worden daar gebruikt voor dansjes of voor bepaalde challenges. En daardoor kent ook de nieuwe generatie de Nelly Furtado, die jij waarschijnlijk gewoon nog kent van 26 jaar geleden. Dit is de Classic of the Day, I'm Like a Bird van Nelly Furtado.

Houdini van Dua Lipa. En daarvoor hoorde je I'm Like a Bird van Nelly Furtado. En dat was vandaag ook de Classic of the Day. Saintie's Classic of the Day. 26 jaar oud alweer. En dan ga je bij jezelf denken, oh, ben ik dan toch net iets ouder dan dat ik me voel? We gaan zo meteen in ieder geval naar het nieuws van 8 uur. Maar eerst, Call You Home, Kensington. Je luistert naar de ochtendshow op Den Haag FM met Saintie.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070 307 8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070 307 8899.
1: Installatiebureau van Ginderen.
2: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia. Een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
4: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Kijk voor meer informatie op logistiek070.com.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer. Op de Hengelolaan zijn gisteren aan het begin van de avond een bus en een auto tegen elkaar gebotst. De auto liep daarbij flinke schade op. De schade aan de bus valt mee. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. Een berger heeft de auto van de Hengelolaan weggetakeld. Hoe de aanrijding tussen de bus en de auto precies heeft kunnen gebeuren, zoekt de politie uit. Bij grote handhavingsactie in Den Haag heeft iemand direct 100.000 euro overgemaakt aan achterstallige motorrijtuigenbelasting. Tijdens de actie die vrijdag plaatsvond in Duindorp en op Scheveningen heeft de Belastingdienst 38 voertuigen gecontroleerd op het betalen van die motorrijtuigenbelasting. Er werd in totaal voor bijna 2 ton aan achterstallige betalingen ontdekt, is gisteren bekendgemaakt. De helft van dat geld, 1 ton, dus door 1 persoon. Ook aan de Dr. Lelykade in Scheveningen werd een grote verkeerscontrole gehouden. Daar zijn 100 voertuigen gecontroleerd. 49 bestuurders zijn bekeurd voor zaken als rijden zonder rijbewijs en niet hands-free rijden. Het weer nog, wolkenvelden, vooral in de loop van de dag ook wat zon bij een zwakke tot matige westenwind en zo'n 20 graden. Morgen begint met zon, daarna meer bewolking en tegen de avond gaat het morgen regenen. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
7: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
1: Installatiebureau van Ginderen.
2: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.

0: aan de zee.
1: Huisje aan zee, Zoe Liefay.
2: De Ochtendshow met Sanji.
1: Een hele goede morgen. Het is 8:06. En dat betekent dat het tweede uurtje van de Ochtendshow alweer is aangebroken. Den Haag, het is vandaag 22 september. En dat begint dus echt wel erop te lijken dat de meeste mensen binnen nu en een paar dagen lekker betaald gaan krijgen. Ja, ik weet het niet. Ik vind altijd de dagen tussen de 20ste en de ongeveer 28ste vind ik fijn. Want dan denk ik, oh, leuk. Daar is dan ineens weer je salaris bijvoorbeeld. En dan kan je weer allemaal leuke dingen gaan kopen. Het is gewoon een moment van de maand waar je echt wel gewoon, ja, naartoe leeft. En waar je ook gewoon naar uitkijkt. Ik heb me wel eens laten vertellen dat het in Amerika net iets anders gaat. Want daar krijgen de mensen om de 2 weken betaald. En ik vraag me af, wat zou jij liever hebben? Dat je om de 2 weken betaald krijgt of gewoon iedere maand, einde van de maand en that's it. Ik hoor dat heel erg graag. Laat me vooral even weten. Dan mag je naar me appen 070-307-8899. En wat jij ook mag doen, is een verzoeknummertje insturen. Ik ben namelijk heel erg benieuwd naar wat jij deze ochtend wilt horen. Dus laat weten welk nummer je wilt horen en waarom. En wie weet draai ik dan straks nummer die jij wilt. Ik heb zometeen weer lekkere muziek voor je klaarstaan. We beginnen met How to Save a Life van The Fray.

Den Haag, jullie mogen beslissen wat ik ga draaien. Je mag me namelijk een verzoeknummer sturen. Dat mag via de app. Dat kan naar 070-307-8899. En het eerste verzoekje is al binnengekomen. En deze luisteraar zegt het volgende. Ik wil graag If You Are Not The One van Daniel Benningfield horen. Want het is een mooi nummer en de broer van Natasha Benningfield. Nou, waarom ik nou juist dit bericht eruit heb gepikt, is omdat ik bij mezelf dacht... ja, inderdaad, Natasha Benningfield heeft een broer die ook muziek maakt. En heel eerlijk, ik zelf sta er eigenlijk niet zo vaak bij stil. En blijkbaar deze luisteraar in ieder geval wel. En misschien is het voor sommigen zelfs eventjes een moment dat je denkt van... huh? Heeft hij een broer die dus ook muziek maakt? Ja, dat heeft ze. Dus dit nummer wordt in ieder geval gekozen. Heb jij zoiets van, ik wil iets anders horen deze ochtend? Stuur dan sowieso jouw verzoekje in en geef even aan waarom je dat nummer op deze ochtend nodig hebt. Dit is If You Are Not The One van Daniel Benningfield.

0: Ga je die fles maar op zijn kant, hoor.
1: Limoncello van De Kraaien. Dit is hun nieuwste nummer, Lekker Haags.
2: De ochtendshow van Den Haag FM met Sensi.
1: De gemeente gaat serieus onderzoeken of The Passion naar Den Haag kan komen. Dit keer met Kijkduin als mogelijke locatie. In 2013 streek het grote televisiespectakel al eens naar onze stad. Maar waarom zouden we het opnieuw moeten binnenhalen? Nou, ik ga erover in gesprek met Alexander Roep. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Ja, Alexander. Ja, ik hoor je. Hoor je mij ook?
3: Oké. Ja, zeker. Ja.
1: Ja, perfect. Ja, Alexander, The Passion op Kijkduin. Jij ziet het volgens mij al helemaal voor je.
3: Ja, dat zou een fantastische locatie, toch? Ik zat onlangs het coalitieakkoord nog eens goed door te bladeren. En ik zag dat zinnetje staan in het akkoord, dat er een serieuze poging of een verkenning gedaan zou kunnen worden. En ja, ik moest natuurlijk meteen aan ons eigen badplaatsje denken. Dus ik heb wethouder Sluizen even gestuurd van, joh, moeten we hier niet meteen iets werk van gaan maken? En nou ja, ik ken meneer Sluis een beetje, die werkt daar natuurlijk heel enthousiast van. Dus die heeft direct contact opgenomen met zijn collega De Mos van de Economie. En nou, het balletje is gaan rollen. Dus laten we hopen.
1: Ja, want vanuit het college is natuurlijk het argument ervoor gekomen dat Kijkduin wel een grote publiekstrekker eigenlijk kan gebruiken. Want Kijkduin is helemaal natuurlijk omgebouwd, nieuwe horeca, winkels, natuurlijk de nieuwe boulevard. Heb je ook al het idee dat mensen voldoende weten van, oh, dit is nu allemaal te beleven op Kijkduin en daar al naartoe trekken? Of mag het nog echt wel wat meer publiek gebruiken?
3: Ja, we kunnen zeker nog heel veel meer publiek gebruiken op Kijkduin. En we komen van ver. De badplaats is inmiddels klaar. Het staat er nu allemaal goed bij. We hebben helaas nog wat te maken met wat leegstand. Maar ja, hoe meer er gebeurt, hoe meer activiteiten we kunnen ontplooien daar zo. Hoe beter het uiteindelijk gaat met de badplaats natuurlijk.
1: Ja, precies. Ja. En ik denk, ja, zo'n groot evenement betekent natuurlijk ook, ja, heel veel bezoekers, verkeer en dat soort kosten. Denk je dat dat in Kijkduin ook allemaal gewoon kan worden geregeld vanuit de gemeente?
3: Ja, zeker. Ik denk dat we met Kijkduin alleen al een aantal hele mooie plekken hebben. Neem even het Hemelse Welf. Het ligt natuurlijk vlak achter de badplaats, maar is wel degelijk onderdeel van Kijkduin. Dat is een schitterende locatie. We hebben de Atlantikbalmuseum, de bunkers in de duinen, het strand, de boulevard en ook het achterland van Loosduinen kunnen we natuurlijk betrekken. De stadsdeeldirecteur werd ook vrij enthousiast. We hebben door heel Loosduinen natuurlijk een aantal schitterende locaties waar zoiets opgenomen kan worden. Dus ook qua logistiek vanaf de snelweg voor bezoekers, ja, het moet allemaal geen probleem zijn. Ik zie het wel voor me.
1: Ja, en het is natuurlijk in 2013 was het natuurlijk al op de Hofvijver dat het plaatsvond. Nou, Kijkduin is eigenlijk de hele andere hoek van Den Haag. Maar ja, ik denk bijvoorbeeld qua met de auto dat je daar misschien juist wat makkelijker kan komen dan midden in de stad.
3: Zeker, zeker weten. We hebben natuurlijk een paar mooie grote parkeerplaatsen op de badplaats liggen. En vanaf Den Haag Zuidwest via de Loze Laan is Kijkduin natuurlijk supergoed bereikbaar. Op de badplaats liggen. En vanaf Den Haag Zuidwest via de Loze Laan is Kijkduin natuurlijk supergoed bereikbaar.
1: Ja, want wat zou het voor jou betekenen als dan ook echt

0: Nou ja, precies. Dat is wat we willen. Je wil bij mensen een beetje in het topje blijven hangen. En dat kan door gewoon even dus, meteen een geregeld maat flink de aandacht te pakken. Nou ja, en wat mooier dan zo'n groot landelijke televisie... evenementprogramma-ding, hoe je het noemen wil.
1: Ja, ja, precies. Ja, een grote televisie-spektakel.
0: Ja,
1: wat iedereen lekker mag gaan kijken dan natuurlijk. Dus jij zegt ook eigenlijk van... joh, het is eigenlijk dat als het hier zou gaan plaatsvinden... dan is het nog veel meer dan één avondje landelijke televisie. Maar eigenlijk overal voor de stad betekent dat op lange termijn natuurlijk ook veel meer. Omdat dan even het oog echt valt op Kijkduin.
0: Zeker. Het is, voor Den Haag is het natuurlijk sowieso mooi. Maar in het bijzonder, nogmaals, Kijkduin is van ver gekomen. The only way is up. En het zou echt te gek zijn om eens goed even landelijke aandacht te pakken... voor onze mooie badplaats. Want we hebben zoveel te bieden.
1: Nou, stel je voor dat het al helemaal doorgaat. Wat is dan het eerste wat jij gaat doen?
0: Ik denk een paar wethouders bedanken. Want die zullen zich toch echt niet in moeten gaan zetten. En ik heb alle vertrouwen in dat ze dat gaan doen. En daarna is het vooral belangrijk dat de ondernemers op Kijkduin goed in het zonnetje gezet worden. Dat we ons goed voorbereiden, dat we het even professioneel aanpakken. En er een mooie, nou ja, wat je zegt, een heel mooi spektakel van gaan maken.
1: Ja, nou, ik denk dat als het daar gaat plaatsvinden, dat het in ieder geval een groot feest wordt. Dat hoor ik ook al zo bij jou natuurlijk. Nou, we gaan natuurlijk afwachten. En het lijkt mij natuurlijk geweldig als de Passion nog een keer naar Den Haag mag komen. En deze keer dan in Kijkduin.
0: Ja, te gek. Het zou heel mooi zijn.
1: Yes, dankjewel, Alexander.
0: Geen probleem. Graag gedaan, hè.

0: Haagse headlines.
1: Goedemorgen, het is 8:30 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. Bij een grote handhavingsactie op Scheveningen en in Duindorp zijn vrijdag meerdere mensen aangehouden en tientallen boetes uitgedeeld. Aan de Dr. Lelykade werden 100 voertuigen gecontroleerd en ongeveer de helft kreeg een bekeuring. Ook werden 28 fatbikes op de rollerbank gezet. Horecaondernemers rond de

Tweede Haven op Scheveningen klagen over hardnekkige riool- en vislucht. Volgens verschillende ondernemers speelt het probleem al jaren en klagen ook gasten over de stank. Ze zeggen meerdere keren contact te hebben opgenomen met de gemeente, terwijl de gemeente aangeeft geen officiële melding te kunnen vinden. De gemeente vraagt ondernemers opnieuw melding te doen, zodat de oorzaak onderzocht kan worden. En een bijzonder stukje Haagse oorlogsgeschiedenis. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zaten er naar schatting 2500 vrouwen gevangen in het Oranje Hotel in Scheveningen. Hun verhalen zijn veel minder bekend dan die van de mannelijke gevangenen. Maar bewaard gebleven borduurwerken geven nu een inkijkje in hun leven achter de tralies. Sommige vrouwen borduurden zelfs geheime boodschappen die naar buiten werden gesmokkeld. En dan het weer. Vandaag zijn er steeds wolkenvelden, maar later laat de zon zich ook af en toe zien. Er staat een zwakke tot matige westenwind en vanmiddag wordt het ongeveer 20 graden. Het

0: van de week.
1: Ja, gisteren was het Wereld Alzheimerdag. Een dag waarop wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor dementie en de impact die het heeft op mensen en de mensen eromheen. En daarom hebben we deze week bij de plaat van de week een plaat gekozen die draait om iets wat ontzettend waardevol is. En dat is natuurlijk onze herinneringen. Nou, gisteren stonden we dus wereldwijd stil bij Alzheimer. En daar kun je dus aan denken van ja, herinneringen die vallen dan helaas weg. En dat betekent dus des te meer dat je eigenlijk de herinneringen die je hebt goed moet koesteren. En daarom staat deze week in plaat van de week Memories van Maroon 5.

0: Zoo, Shakira. En daarvoor hoorde je Memories van Maroon 5. En dat is de plaat van de week natuurlijk, in verband met dat het gisteren Wereld Alzheimerdag was. Take up space, op jouw manier. Dat is het motto van een nieuw Haags event dat helemaal draait om meiden van 12 tot en met 27 jaar. Op 27 september wordt de Koninklijke Schouwburg helemaal overgenomen door dames. En bij mij in de studio zijn Saskia en Alicia. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, Girls Connect. Ja, super tof. Sowieso als ik dingen hoor wat voor girls of voor dames wordt georganiseerd. Super belangrijk. Maar allereerst natuurlijk, hoe komen jullie op zo'n idee?
1: Nou, nou, het is al best wel lang bekend dat er eigenlijk weinig gedaan wordt voor meiden. Hè? Als we ook naar het jeugdwerk kijken, gaat er heel veel aandacht naar jongens uit. Want ja, zij zien je heel erg in de openbare ruimte. Zij geven veel overlast en meiden zijn veel onzichtbaarder. Maar dat wil niet zeggen dat het dan met meiden allemaal zo ontzettend goed gaat. Hè. We zien ook dat het steeds minder goed gaat met dames. Dat ze steeds vaker mentale problemen hebben. Dat ze uit beeld raken bij de jongere werkers. En wij dachten, ja, deze meiden verdienen gewoon ook een podium. Een plek waar zij elkaar kunnen ontmoeten. Dus we zijn ook gaan brainstormen. En toen, daar waren ook een aantal meiden bij en die zeiden, ja, wij missen heel erg een plek waar wij nieuwe vriendinnen kunnen leren kennen. Nou ja, en zo geschieden.
0: Ja, super tof, want de Koninklijke Schouwburg wordt dus helemaal overgenomen. Er is ruimte voor 650 vrouwen. En het motto is dus take up space op jouw manier. Ja, ik kijk even naar jou, Alicia. Wat betekent dat voor jou?
2: Nou, dat je gewoon lekker jezelf kan zijn. Dat je op een veilige plek bent. Gewoon met verschillende meiden. Kijk, sommige zijn misschien wat ouder dan jij. Sommige zijn wat jonger dan jij. Maar je leert daar vanzelf wel meiden kennen waarvan je denkt, dat past bij mij. Of deze meiden hebben dezelfde ambities als ik. Dat vind ik leuk. Bijvoorbeeld, er staat een meisje met een matcha tentje. Vind ik leuk. Ik vind dat ook leuk om te doen. Dan ga ik even met haar kletsen. Of we zijn een spelletje aan het doen of zo. En dan raak je aan de praat met mensen. En zo kan je dan toch wel lekker jezelf zijn, maar ook weer nieuwe mensen ontmoeten.
0: Ja, want er is echt ook van alles te beleven. Want er zijn workshops, je kan naar panelgesprekken luisteren. Je kan in gesprek raken met andere dames. Hoe kies je uiteindelijk wat er allemaal moet plaatsvinden? Want ja, de Koninklijke Schouwburg heeft natuurlijk heel veel ruimtes. En dan ga je die op een gegeven moment vullen.
2: Ja, ja, ik denk dat je vooral gewoon naar de meiden zelf een beetje moet kijken. Dus naar de doelgroep van, oké, met deze dames, wat kunnen we daarvoor doen? Want het is natuurlijk tussen 12 en 27 jaar, dus dat verschilt nogal. Maar als je natuurlijk gewoon naar de verschillende leeftijden kijkt, denk ik dat je daaruit wel een beetje keuzes kan opmaken.
1: Ja, we hebben ook een heel stadsdelen-tour gehad. We zijn alle stadsdelen langs geweest om ook aan de meiden zelf te vragen van, ja, wat willen jullie, als we zoiets zouden organiseren, wat willen jullie daar dan zien? En daar kwamen allerlei ideeën uit. En we hebben dit natuurlijk ook allemaal met de professionals besproken. Want wij vinden het ook belangrijk, zeg maar, dat de professionals ook aangeven wat zij daar graag zouden willen zien. En uit al die input hebben we uiteindelijk dit programma kunnen halen. En ja, ik ben echt super trots op wat er allemaal uit is gekomen.
0: Ja, want wat ik inderdaad heb begrepen is ook dat er super veel animo voor is. Want er is ruimte voor 650 meiden. Dat denk ik, dat is onwijs veel. Maar ik heb voorbij zien komen dat eigenlijk dat dames buiten Den Haag eigenlijk een beetje op een soort wachtlijst moeten komen, omdat anders passen gewoon al die meiden daar niet. Klopt dat?
1: Ja, nee, dat klopt. Want het is natuurlijk een event speciaal, ook voor meiden uit Den Haag. Nou, en het ging zeker de eerste paar dagen zo snel, ook met meiden die niet uit Den Haag kwamen. Dus zeiden we echt, oh, we moeten echt even hier aan de rem trekken. Want ja, als er plek is, zijn alle meiden natuurlijk welkom. Maar wel eerst de meiden van uit Den Haag. Ja. Dus ja, we zitten nu al op 460 aanmeldingen. Dus
2: gaat wel lukken.
0: Ja, ja. Dat wou ik net zeggen, dat loopt echt rap natuurlijk. Ja. En dat laat natuurlijk ook wel zien, ja, hoe hoog de nood is natuurlijk voor zulke evenementen. Want er worden natuurlijk hele belangrijke dingen besproken, maar ook gewoon lekker fun, lekker genieten. Als jullie zelf naar het programma kijken, waar kijken jullie dan stiekem het allermeest naar uit?
2: Ik zelf naar de Move and Play. Vind ik echt heel leuk. Dan kan je lekker spelletjes doen en dan gewoon lekker gek doen, lachen. En sowieso kijk ik ook uit naar de media. Dat is wel echt een headliner.
0: Ja, ja, dat snap ik.
2: Ja, ja. Zeker.
0: Ja. Heb jij ook iets waar je stiekem wel heel erg naar uitkijkt?
1: Nou, ik kijk stiekem heel erg uit naar DJ Wes. Omdat ik hou ontzettend van dansen. Dus ik hoop ook echt dat we daar met z'n allen lekker even uit ons dak kunnen gaan. Ja, voor de rest, ik hoop vooral zeg maar, dat al die meiden die komen gewoon super naar hun zin hebben. En ook echt nieuwe connecties kunnen maken. Ja, dat lijkt me echt, echt super tof.
0: Lekker hunzelf kunnen zijn. Als er nu iemand aan het luisteren is die denkt van wacht eens even, ik heb dit nog niet voorbij zien komen. Maar nu dat ik dit hoor, moet ik hierbij zijn. Waar kunnen ze zich aanmelden?
2: Dat kunnen ze doen via onze Instagram of via Eventbrite. Als je onze naam intikt, Girls Connect, GRLZ Connect, dan kan je ons vinden en dan kan je daar je ticket scoren.
0: Ja, dus wees op tijd. Want volgens mij als 650, als het is gehaald, dan is er echt geen plek meer voor meer, hè?
1: Nee, 650 is echt de max.
0: Oké, ladies, run!
2: Jullie moeten komen.
0: Ja, precies. Nou, in ieder geval, dankjewel Saskia en Alicia van Girls Connect. Ik zie aan jullie dat je er heel veel zin in hebt. Ik heb er zelf natuurlijk ook heel veel zin in, want ik mag er ook bij zijn. Yay! Dus we kijken allemaal uit naar zondag. Dank jullie wel, dames.
2: Jij bedankt.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Ontdek bakwerk. Vers belegde broodjes, snacks, smoothies en heerlijke koffie. Vers gemaakt, snel en lekker. Voor ontbijt, lunch of tussendoor. Bakwerk. Veenestraat 20 Den Haag. Vers. Verliefd. Vanaf de eerste hap.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
5: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. De gemeente Den Haag wil meer groen in de stad en stimuleert inwoners om hun steentje bij te dragen. Nou ja, steentje, om te zorgen voor meer groen in de tuin en op het balkon. Je hoort Joris Wijsmuller van Duurzaam Den Haag.
6: Den Haag wordt ook steeds warmer, net zoals heel Nederland, door de klimaatverandering. En daardoor krijg je ook weer heftige regenbuien. En dan helpt groen heel erg om die stad aantrekkelijker en toekomstbestendiger te maken.
5: Dit najaar kunnen Hagenaars met korting een pakket met klimplanten kopen of een inheemse heg bestellen. Dat is eind oktober. Op de Hengelolaan zijn gisteren aan het begin van de avond een bus en een auto tegen elkaar gebotst. Politie doet een onderzoek. De auto liep flinke schade op. De schade aan de bus valt mee en niemand hoefde naar het ziekenhuis. Een berger heeft de auto van de Hengelolaan weggetakeld. Het weer nog, wolkenvelden, vooral in de loop van de dag ook wat zon bij een zwakke tot matige westenwind. De middagtemperatuur zo'n 20 graden. Morgen begint de dag met zon en daarna meer bewolking en tegen de avond gaat het regenen morgen. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
7: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
9: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.

0: Ochtendshow met Sanji.
1: Een hele goede morgen en wat leuk dat je luistert naar de Ochtendshow met Sanji. Het is momenteel 9:06. Het is dinsdag 22 september vandaag. Ik had zojuist dus dames hier over de vloer in de studio. En deze dames zijn dus super hard bezig met een tof meiden-event neer te zetten. Aanstaande zondag is het dus in de Koninklijke Schouwburg. En wat ik zelf nou zo tof vind, is dat het echt speciaal voor meiden is. Van 12 tot 27 jaar. En ik zelf heb zoiets van, oh, dit is wel echt iets wat eigenlijk nog ontbreekt. Want als je om je heen kijkt, je ziet heel vaak dingen wat dan voor jongens wordt georganiseerd of voor allebei. Maar dat dames toch wel vaak achteraan staan. En ik heb zoiets van, nee. Dit is ook wel een beetje gewoon, hè, dat ik natuurlijk zelf een vrouw ben. Dat ik denk, let's go ladies. En aanstaande zondag is dus de Koninklijke Schouwburg helemaal voor dames. Ja, dat laat mijn hart sowieso veel sneller kloppen. Wat mijn hart ook sneller laat kloppen, dat is als jij mij een WhatsAppje stuurt. Je mag namelijk een nummerverzoekje doen vandaag. En je mag dat sturen naar 070-307-8899.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Want de lijnen die staan op dit moment helemaal open, want jij mag een verzoekje aanvragen. En we hebben eerder al een verzoekje voorbij zien gaan vandaag en dat was het nummer If You Are Not The One van Daniel Benningfield. En deze luisteraar die wilde dat dus horen, omdat hij zei, hey joh, dit is de broer van Natasha Benningfield. Dat nummer hebben we al voorbij zien komen. En we hebben nog een verzoekje binnengekregen. En deze luisteraar die geeft aan, ik wil heel graag Talk To You horen van Another and 54 Ultra. Nou, en dat nummer heb ik natuurlijk. Dat is best wel een nieuw nummer nog. Ik vind het zelf ook een heerlijke track. Dus deze is Martin, speciaal voor jou.

Je hoorde zojuist Passenger van Alex Warren. En daarvoor hoorde je een verzoekje van een luisteraar. Talk to You van Another featuring 54 Ultra. Ik heb zometeen Haagse muziek voor jou klaarstaan. Namelijk JM Fuego met Seven Sentidos. Dat is een Spaans nummer. Heerlijk. Om toch nog even lekker hè, bij deze nazomerse dagen. Die als het goed is moeten gaan komen, daarvan te gaan genieten. Want aankomende week wordt het gemiddeld rond de 20 graden, heeft gisteren de weerman aan mij verteld. Dus daar kijk ik natuurlijk onwijs naar uit. Maar voordat jullie naar de Haagse muziek gaan luisteren, heb ik hier What's Up voor Four Non-Bloods.

0: Muziek uit Den Haag hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags.
1: That boy's music is fuego.
2: Perdeme en tus ojos, valió la pena.

0: Haagse headlines.
1: Goedemorgen, het is 1:01 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. Bij een grote handhavingsactie op Scheveningen en in Duindorp zijn vrijdag meerdere mensen aangehouden en tientallen boetes uitgedeeld. Aan de Dr. Lelykade werden 100 voertuigen gecontroleerd en ongeveer de helft kreeg een bekeuring. Ook werden 28 fatbikes op de rollenbank gezet. Horecaondernemers rond de Tweede Haven op Scheveningen klagen over een hardnekkige riool- en vislucht. Volgens verschillende ondernemers speelt het probleem al jaren en klagen ook gasten over de stank. Zij zeggen meerdere keren contact te hebben opgenomen met de gemeente, terwijl de gemeente aangeeft geen officiële melding te kunnen vinden. De gemeente vraagt ondernemers opnieuw melding te doen, zodat de oorzaak onderzocht kan worden. En een bijzonder stukje Haagse oorlog.

Oorlogsgeschiedenis. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zaten naar schatting 2500 vrouwen gevangen in het Oranje Hotel in Scheveningen. Hun verhalen zijn veel minder bekend dan die van de mannelijke gevangenen. Hun verhalen zijn wel bewaard gebleven in borduurwerken. Deze geven nu een inkijkje in hun leven achter de tralies. Sommige vrouwen borduurden zelfs geheime boodschappen die naar buiten werden gesmokkeld. En dan het weer. Vandaag zijn er eerst wolkenvelden, maar later laat de zon zich ook af en toe zien. Er staat een zwakke tot matige westenwind en vanmiddag wordt het ongeveer 20 graden.

Lief, Jojo. Helemaal terug naar het jaar 2004 toen dit nummer uitkwam. En wat was het toen toch een hit. Ze was zelf echt nog piepjong, maar dit was wel haar grote doorbraak. En dat op zo'n jonge leeftijd, ja, ik heb daar alleen maar respect voor. Ik wil eventjes met jullie ergens over babbelen. En dat is natuurlijk de... Misschien ken je deze zin wel. Ja, geef mij 5 minuten. En in 5 minuten, dat heb ik zelf tenminste. Ik vraag me of jij dat ook hebt. Dan verwacht je dus dat je in die 5 minuten alles gefixt kan hebben. Weet je wat? In 5 minuten heb ik heel het huis gedaan. In 5 minuten ben ik aangekleed. In 5 minuten ben ik klaar. Maar in realiteit klopt dat nooit. Raak je van alles en nog wat afgeleid. En als je dan bijvoorbeeld je telefoon bij de hand hebt en je dan gaat scrollen op TikTok. Ja, dat is dus echt levensgevaarlijk. Want je had maar 5 minuutjes de tijd. Inmiddels ben je een uur verder en weet je ineens alles over een of andere vrouw die aan het koken is die je nog nooit eerder hebt gezien. Omdat je was blijven hangen op dat account. Ja, dat soort dingen, dat heb ik dus wel eens. Want dan denk ik, oh wat leuk. En dan wil ik ineens alles weten. En dan ben ik helemaal erin en wil ik elke video zien. En heel eerlijk, wat voor toegevoegde waarde heeft op mijn leven? Ik weet het niet. En ik vraag me dan ook eigenlijk af, waarom trekt het ons dan zo erg aan dat we denken, oh, ik scroll nog even een videootje door. Of, oh, ik wil jouw account bekijken. En dan dat diegene dan heel leuk over zijn leven kan vertellen. Dan ga je al die verschillende video's bekijken. Dan denk je, oh, nou leuk, dan is misschien nog een partner in het spel. Dan ga je op die video's kijken. Ja, ik vind het echt a waste of my time. Heb jij nou de gouden tip hoe ik beter kan scrollen op TikTok? Laat het dan even weten. 070-307-8899.

Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.

0: Goedemorgen.
1: Good morning. Hoe is het op deze dinsdagochtend?
0: Nou, ik kon niet slapen.
1: Nee.
0: En jij ook
1: ik
0: niet?
1: Ik ook niet.
0: Dat is toch bizar? Ja. Dus ik ging pas voor 11 gewoon lichtje uit, telefoon aan oplader, oogjes dicht, lekker liggen. Nou, draaien, woelen, nog een keer naar het toilet. Uiteindelijk heb ik het 3 uur zien worden. En tussendoor ben ik dan toch wel af en toe op mijn telefoon gegaan. Ja. Want ik dacht, ik moet mijn hoofd ook even weer iets anders laten doen. Spelletje gedaan, geshopt. Ik denk 6 jurken gekocht of zo. Dus ik,
1: Nou, maar dat is leuk. Ja, dat is leuk.
0: Maar nou ja, ik weet niet als ze binnenkomen of ik dan nog... maar nee, ik denk het wel. Het is van een merk waarvan ik al een jurkje heb, waar ik heel blij mee ben. Dus ik dacht, ik moet daar toch in ook nog meer kleuren kunnen vinden.
1: Ja.
0: Nou, niet het exacte model, maar wel wat erop lijkt. Dus ik dacht...
1: Doe er maar 6 bij.
0: Nou, het heeft allemaal verschillende lengtes, kleurtjes, mouwtjes. Prima. Dus, maar ja, ik ging even googlen of het dan misschien volle maan was of zo. Dat zeggen mensen toch wel eens, dat je dan niet zo goed slaapt. Maar nee, vannacht was het geen volle maan. De maan was voor ongeveer 85,9% verlicht.
1: Oh.
0: Ongeveer, hè?
1: Ongeveer,
0: ja. 85,9% ongeveer. de maan is momenteel wassend en groeit naar de volle maan toe. De eerstvolgende volle maan is op zaterdag 26 september om 18:49. Dit wordt ook wel een supermaan en de oogstmaan genoemd. Misschien is dat het dan.
1: Ja, ik wou zeggen misschien
0: de supermaan.
1: Dat we daar in aantocht naar die supermaan al gewoon last van hebben.
0: Ja, de oogstmaan. Wat werd er bij mij vannacht geoogst?
1: Nou, nieuwe jurken.
0: Ja, inderdaad, dat is wel waar.
1: Ja.
0: Ja. En jij, hoe heb jij dat dan ingericht terwijl je wakker was?
1: Nou, ik ging eerst dus inderdaad het spelletje op mijn telefoon. Dus ik dacht, die telefoon moet weg, anders dan gebeurt er niks. En dan op een gegeven moment ga ik mezelf dwingen om te slapen, maar dat werkt niet. Dus ik heb echt elke positie gehad.
0: Ja.
1: Op mijn rug, op mijn buik. Ik slaap eigenlijk liefst op mijn buik of op mijn rug. Op mijn buik, op mijn zij ook geprobeerd. Toen dacht ik, nee, dit is niks voor mij. En weer omdraaien. En dan op een gegeven
0: moment knie omhoog.
1: Knie omhoog, ja, ondersteboven, noem maar op.
0: Toen kreeg ik het ook heel warm.
1: Nou, dat had ik niet, maar Lee, die wordt altijd in zijn slaap super warm. Dus was een kachel aan die kant. En dacht ik, nee. En dan op een gegeven moment, hij sliep al en dan kruipt hij mijn kant op. Ik zeg, nee, ga opzij. En dan luistert hij wel in slaap.
0: Oh, dat is wel fijn. Brave man.
1: Ja,
0: brave
1: goed,
0: man. Nou ja, een opmerkelijk verschijnsel. Mocht jij nou ook hebben wakker gelegen vannacht tot voorbij 3 uur. Stuur even een appje, want gedeelde smart is half smart. 070-307-8899. Maar jij hebt dus niet geshopt vannacht?
1: Nee.
0: Verstandig van je. Hoe laat is het laatste wat je hebt zien worden?
1: Dat weet ik niet bewust meer. Maar ik weet wel dat op een gegeven moment om 5 uur de wekker ging. Dat ik dacht, nu al?
0: Ik wil niet. Protest.
1: Ja.
0: Nou, mijn wekker ging om 7 uur. 7:01.
1: Ook lekker vroeg, hoor.
0: Ja, toen ging mijn man daar wel gelijk uit. Want we moeten gewoon die kinderen natuurlijk naar school doen.
1: Ja.
0: En Ilse is dan al 1/2 uur wakker. Maar ik zei, vind jij het goed als ik blijf liggen? Want ik was om 3 uur nog niet in slaap. Nou, dan is hij dus zo lief. Dan zegt tuurlijk. Ik zeg, geef Ilse maar een kusje van mij. En Eva komt dan rond 8 uur mij een kusje geven. Mam, ik heb heel raar gedroomd. Maar dat vertel ik dan na school, oké?
1: Oh.
0: Ja, is goed.
1: Ja. Dus jij hebt straks nog een
0: aparte droom te goed. Dus nou ja, ik hoop dat ik vanavond lekker slaap.
1: Ja. Ik hoop het ook.
0: Tijd.
1: Ja, ik hoop het voor ons beiden.
0: Ja, ja, precies. Ik hoop ook dat jij lekker slaapt. Voor jou misschien wel nog belangrijker, want jij moet echt vroeg eruit.
1: Ja, ja, en vanochtend was ook nog eens hier zo het Spuiplein was dan afgesloten. En dat is dan niet erg, maar dan heb ik dat in mijn minuten niet bijgerekend. En dan staat dan nergens op, is dat een minuut meer. Maar in mijn hoofd, 's ochtends, was altijd aan de late kant gewoon.
0: Tram 3 op onthoud.
1: Ja.
0: En die was vol ramvol, want ik kon natuurlijk niet meer lopen. Ik denk, dan ga ik met de tram, kan ik terug wel wandelen.
1: Ja.
0: Nou, er stond er maar op onthoud. 2 trams. En dan niet hoe lang het ging duren. Uiteindelijk stond er 6 minuten en dan weer op onthoud. En dan, en dan zaten we als sardientjes in de blik. Maar het was wel gezellig. Ik stond dus een paar vrouwen in. En ik schudde een beetje. En toen zei daar een vrouw, nou, ik ben blij dat jij het bent. En niet een man die stinkt. Nee. Ja, precies. Ja, en daarom ga ik tussen de vrouw staan.
1: Ja, heel goed.
0: Hey, zal ik eens gaan vertellen wat ik in de uitzending ga doen?
1: Yes.
0: Ik spreek straks Babette Mondini van Lo. Dat is een hele chique naam. Ja. Zij is regisseuse en ze maakte een documentaire over de Dalai Lama in Den Haag. Nou, dan ga ik straks even bellen en dan hoor ik daar wat van. Dan ga ik bellen met Danielle van de Haagse Spot in de regentest. Dus donderdag weer een Haagse Spot. En in principe nemen we... Wat zei je?
1: Dinsdag?
0: Nee, donderdag.
1: Oh, donderdag.
0: Nee, meestal is het op donderdag.
1: Oh
0: toch,
1: ja.
0: De Haagse Spot.
1: Ja, maar het is vandaag dinsdag. Daarom...
0: Ja, maar
1: sorry.
0: We kondigen aan wat er gaat komen.
1: Ja, heel goed.
0: Want ja, dat doen we eigenlijk dan elke maand als zij dat heeft. Dan kondigen we dat even aan. En vaak wel woensdag of zo, maar het kan nu zo uit.
1: Heel goed.
0: Dan hebben we ook het Nationaal Theater. Ik weet nog niet wie. Maar hopelijk komt er iemand vertellen over de agenda van de komende 2 weken. En het is dinsdag, dus we hebben de countryplaat van de week. En ja, we hebben voor de F en de 11 natuurlijk de letter R. Gisteren hadden we Ray en vandaag hebben we Rihanna.
1: Ja.
0: Ja, dat is wel leuk. Hè? Daar worden we blij van. Umbrella of We Found Love?
1: Ja, Umbrella.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oké.
1: Ja, want ik heb heel lang Zumba-lessen gegeven.
0: Oh, ja.
1: En toen was We Found Love was het warming-up nummertje. Dus ik heb die zo vaak gehoord.
0: Oh ja, dat is een beetje over.
1: Ja, dat is over. Maar Umbrella, ja, dat is een classic. Ik hou ervan.
0: Tuurlijk. En iedereen mag zelf weten waar je op stemt. Dat doe je op Instagram, @denhaagfm. In de story vind je de poll. Daar klik je op jouw favoriet. Ja, ik weet het nog niet wat ik ga kiezen.
1: Jij gaat zo meteen gewoon aftasten wat je
0: even
1: voelt.
0: Even voelen.
1: Ja, even voelen. Ja. Er is geen Umbrella nodig vandaag.
0: Nee.
1: Maar
0: ook geen parasol.
1: Nee. Het zit er een beetje tussenin.
0: Zo het 18 tot 20 graden, maar wel bewolkt. Ach joh. Lekker joh. Hou in ieder geval droog haar.
1: Ja, zo is dat. Lekker herfstdag.
0: Ga jij lekker tukkie doen? Of ga je wandelen?
1: Nee. Ik ga even naar Rotterdam.
0: Ook leuk.
1: Ja, ook leuk.
0: Veel plezier daarmee.
1: Dankjewel. En morgenochtend ben ik weer hier. En hopelijk naar een goede nachtrust.
0: Zo, dat hoop ik ook.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070 307 8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
4: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga voor meer informatie naar logistiek070.com.
5: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
6: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
7: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
8: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. De gemeente Den Haag wil meer groen in de stad en stimuleert inwoners om hun steentje bij te dragen. Nou ja, steentje om te zorgen voor meer groen in de tuin en op het balkon. Je hoort Joris Wijsmuller van Duurzaam Den Haag.
9: Den Haag wordt ook steeds warmer, net zoals heel Nederland, door de klimaatverandering. En daardoor krijg je ook weer heftige regenbuien. En dan helpt groen heel erg om die stad aantrekkelijker en toekomstbestendiger te maken.
8: Dit najaar kunnen Hagenaars met korting een pakket met klimplanten kopen of een inheemse heg bestellen. Dat is eind oktober. Op de Hengelolaan zijn gisteren aan het begin van de avond een bus en een auto tegen elkaar gebotst. De politie doet een onderzoek. De auto liep flinke schade op. De schade aan de bus valt mee en niemand hoefde naar het ziekenhuis. Een berger heeft de auto van de Hengelolaan weggetakeld. Het weer nog, wolkenvelden, vooral in de loop van de dag ook wat zon bij een zwakke tot matige westenwind. De middagtemperatuur zo'n 20 graden. Morgen begint de dag met zon en daarna meer bewolking en tegen de avond gaat het regenen morgen. Dat was het, meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
10: Budget ongediertebestrijding, uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
11: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
12: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
11: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
13: Ontdek bakwerk. Vers belegde broodjes, snacks, smoothies en heerlijke koffie. Vers gemaakt, snel en lekker. Voor ontbijt, lunch of tussendoor. Bakwerk, Veenestraat 20 Den Haag. Vers, verliefd, vanaf de eerste hap.
0: Nu Haags Bakkie met Jessica Mendels. 100%
14: Haags. Dit uur wordt afgetrapt door Olivia Dean met Man I Need. Den Haag.

0: Dit is Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag tussen 10 en 12 op Den Haag FM. Den Haag.
1: Goedemorgen, wat fijn dat je luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels. Het is 10:10 op deze dinsdag 22 september. Ik ga straks even bellen met regisseur Babette Mondini van Lo. Zij regisseerde de documentaire De Dalai Lama in Den Haag. Ook ga ik bellen met Danielle van de Haagse Spot. Donderdag is er weer een Haagse Spot in Theater De Regentes. Maar eerst is er natuurlijk gewoon tijd voor...
0: Even na 11.
1: De F na 11. En de F na 11 begint de artiest natuurlijk sowieso met de letter R. Want dat doen we de hele week. Het artiesten ABC zijn we weken geleden ingestart. En nu aangekomen bij de letter R. Gisteren hadden we Ray, vandaag Rihanna. Je kan kiezen uit twee liedjes van haar, Umbrella en We Found Love. En stemmen doe je op Instagram, @denhaagfm. In de story vind je de poll en daar klik je op jouw favoriet. En om 11 uur ga ik de stemmen tellen. En dan even na 11 draai ik de plaat met de meeste stemmen. Ik laat nu de keuze horen. Dit zijn ze.
0: Even na 11.

0: Even na 11.
1: En had je nou ook een onrustige nacht dat je moeilijk in slaap kwam? Laat me dat dan even weten via Instagram. Nee, via WhatsApp 070 307 889.

0: Fantastisch aan van Ed Sheeran. En dan voorde je de Babysitter Circus met Everything's Gonna Be Alright.
1: Hallo.
2: Even bellen met...
0: We bellen met regisseur Babette Mondini van Lo. En zij maakte een documentaire over de Dalai Lama in Den Haag. Goedemorgen, Babette.
1: Goedemorgen. Hele fijne morgen.
0: Gaat het goed?
1: Het gaat heel goed. Ik hoop dat jullie niet te veel last krijgen van geluidsoverlasten.
0: Nee, je hebt wat werkmannen op de steiger staan. Dus af en toe horen we een kling en een klong. Maar daar is alles onder controle, hè?
1: Prima.
0: Babette, je hebt een documentaire gemaakt over de Dalai Lama in Den Haag. Nou, dan heb ik het geïntroduceerd. Maar ik weet eigenlijk nog niet zo goed waar de documentaire over gaat. En waarom je deze zo graag wilde maken.
1: Oké, de documentaire is eigenlijk gemaakt over een... Sinds 1973 is de Dalai Lama naar Nederland gekomen. Dat was zijn allereerste reis naar Europa. Toen heeft hij ook Nederland aangedaan. En eigenlijk gaat deze documentaire over zijn oponthoud in Nederland over de jaren heen. En over de impact die dat heeft gemaakt op Nederlanders.
0: Ja.
1: Met hem in contact kwamen. Hoe dat hun leven, zeg maar, getransformeerd heeft. En de reden dat ik de documentaire wilde maken heeft te maken met het feit dat we hier te maken hebben met een wereldleider die eigenlijk nog steeds geweldloosheid voorstaat en dus tegen oorlog en haat.
0: Ja, en dat kunnen we goed gebruiken op het moment, want haat is overal en het blijkt besmettelijk.
1: Ja, precies. En dit is zeg maar een medicijn tegen deze aandoening van haat en hoe mensen daarin meegesleept worden. En eigenlijk gaat deze film dus niet over de politieke toestanden, maar hij gaat over hoe je een beter mens kunt worden.
0: Ja.
1: Hoe de Dalai Lama eigenlijk een methode aan ons aanbiedt om in verbinding te komen met elkaar en hoe je de ander eigenlijk meer gaat respecteren. Dus het is eigenlijk een alternatief.
0: We hopen dat dit besmettelijk gaat worden.
1: Ja, laten we dat hopen.
0: Ja.
1: Hij biedt eigenlijk heel veel mogelijkheden aan op allerlei terreinen waar de personages in mijn film zeg maar zich op concentreren. Als ik dan bijvoorbeeld mag beginnen met iets voor de planeet. Men hoort en ziet Matthijs Schouten, bijvoorbeeld een natuurfilosoof, die heel erg duidelijk analyseert wat de leer van de Dalai Lama voor hem betekend heeft, maar hoe hij dat ook later in zijn eigen leven invullingen heeft gegeven. En tevens doet dat ook prinses Irene.
0: Ja.
1: Zij spreekt, zoals je weet, al heel vaak voor de planeet. Zet zich in voor de planeet, maar ook in deze film komt ze ook aan de orde met haar educatieprogramma Natuurwijzer.
0: Ja.
1: Met name op kinderen gericht. Dus hoe je in het onderwijs eigenlijk als kind weer meer met de natuur zelf in aanraking kunt komen.
0: Wanneer kwam jij zelf met de Dalai Lama voor het eerst in aanraking?
1: 1976.
0: Dat is al een hele poos geleden. Kan je ons meenemen naar dat moment? Wat gebeurde er?
1: Er gebeurde dat ik eigenlijk begonnen was een klein beetje. Ik woonde in Amerika en ik had was een beetje begonnen met mediteren.
0: Ja.
1: Maar dat kwam vooral op de transcendentale meditatie. Ik hoef daar niet veel over te vertellen, maar Indiase methode. Toen ik de Dalai Lama voor het eerst zag en voelde, want daar ging het juist om,
0: ja,
1: dat je hem ervaart.
0: Ja.
1: En dat je dus merkt dat er hier een mens is die geen enkele, waar verder niks achter staat. Waar je niet de hele tijd hoeft je af te vragen wat zijn er andere redenen om dingen die gezegd worden. Maar je voelde gewoon dat door zijn aanwezigheid iedereen eigenlijk in de liefde kwam.
0: Ja.
1: Dat is een cliché, maar het is wel zo.
0: Een bijzondere ervaring.
1: Een bijzondere ervaring, want het gaat eigenlijk over mensenliefde.
0: Ja.
1: En dat kom je dus ook door de training die hij dan aanbiedt, kom je in contact met je eigen liefde.
0: Ja.
1: Dus ook een zelfliefde cultiveren, maar vooral ook dat er geen scheiding is tussen jou en de ander. Dus met andere woorden, als je de ander iets slechts aandoet, dan is dat ook heel slecht voor jezelf.
0: Ja. En op welk moment kwam het idee dat je dacht, hier moet een documentaire over gemaakt worden?
1: Nou, ik ben zelf was ik medeoprichter van de Boeddhistische Omroep.
0: Ja.
1: Dat was in 2000 en daar heb ik 13 jaar lang aan als directeur aan leiding aan mogen geven. En heb meerdere films, omdat ik begon met de Dalai Lama te filmen in de 80er jaren. En toen ik directeur werd, dacht ik, ik wil eigenlijk al zijn oponthoud in Nederland vast gaan leggen. En zodat de mensen thuis die niet naar die grote events kunnen gaan, ook van zijn leer kunnen genieten.
0: Ja, precies.
1: En daar profijt van hebben. En zodoende heb ik over de jaren heen meerdere grote documenten gemaakt, waarin je hem ook als leraar en juist zijn leer kan volgen. Of in ieder geval, hij zegt altijd, je hoeft geen boeddhist te worden om van het boeddhisme te kunnen profiteren. Het is de enige religie die zeg maar interreligieus accepteert. Dus je mag gewoon katholiek blijven of aan je eigen religie blijven aanhangen, of je joods of moslim, wat dan ook bent, maar toch profiteren van de wijsheidsleer die hij ons aanbiedt.
0: Ja, mooi hè?
1: En dat zie je dus hier in deze film, want een groot deel ervan is dus inderdaad ook in Den Haag opgenomen.
0: Ja.
1: En daar zijn bijvoorbeeld te zien Rabijn Zoetendorp. Dus dan gaat het heel erg over, plotseling toen ik zat te monteren, werd ik teruggetransporteerd dat ik de Dalai Lama zie in gesprek met Zoetendorp 1973, toen de Yom Kippur-oorlog plaatsvond.
0: Mm-hmm.
1: En ik dacht van hier zitten we in deze tijd waar de geschiedenis zich herhaalt en eigenlijk de ellende hetzelfde is en weer geadresseerd wordt. Maar die mooie ervaringen die de Rabijn Zoetendorp daaraan overgehouden heeft, die deelt hij dus met ons in deze film.
0: Wat voor gevoel met wat? Want we kunnen niet. Ik zou heel graag nog veel langer praten. Maar met wat voor gevoel is de bedoeling dat de mensen uit deze film komen?
1: Nou, vooral met blijheid. Met blijheid en met dat het leven gevierd moet worden. Dat we alles kunnen aankunnen. Dus dat is wat de Dalai Lama ons biedt. Hij biedt hoop, maar ook vooral een hele duidelijke praktijk die je kunt doen. Eerst binnen jezelf, dus vrede binnen jezelf sluiten, maar dat ook uitdragen binnen je familie en steeds grotere verbanden. Dus we leven in een tijd dat we ons kunnen afzetten tegen niet alleen maar fake news, maar vooral ook tegen de methode van die verspreiding van haat.
0: Ja.
1: Mensen worden heel vaak meegenomen in sensationele gevoelens en emoties. En hier is een methode, zeg maar, die de Dalai Lama aanbiedt, die wij allen kunnen navolgen. En waarbij je juist de medemens niet als een vijand ziet, maar als iemand die net als jou van het leven kan genieten.
0: Ja.
1: En ook vooral die het leven als waardevol kan zien. Dus de film zet je eigenlijk aan, je krijgt een blij gevoel.
0: Dat is fijn. Waar kunnen wij dat blije gevoel opdoen? Waar kunnen we de film zien?
1: Mag ik nog één ding zeggen? Op het einde is er nog een mooi nagesprek door Berthe Jansen van de Universiteit van Leiden en Sander Tiedeman, dat is een directeur, ex-bankier in Nederland, die daar ook in Den Haag in gesprek gaat in deze bioscoop over deze film, over alle initiatieven die hij opgezet heeft over leiderschap en coaching, ook binnen Nederland. En de film is dus te zien over alle initiatieven die hij opgezet heeft over leiderschap en coaching, ook binnen Nederland. En de film is dus te zien aanstaande.

0: van de Dalai Lama. Dus komt allen, zegt het voort en vooral, ja, inderdaad, als je echt zin hebt in positiviteit en zou willen weten hoe kan je omgaan met die grote haat om boodschappen die ons omringen, dan heb je hier een anderhalf uur de gelegenheid om allerlei tips te krijgen van dat we niet moedeloos moeten worden en dat het leven heel erg belangrijk en bijzonder is.
1: Ja.
0: Dat we dat leven moeten vieren.
1: Aanstaande vrijdag 25 september in Pathé Spuimarkt is deze documentaire van Babette Mondini van Loo te zien over de Dalai Lama in Den Haag. Babette, dank je wel.
0: En de tickets kunt u bestellen op safetibet.nl. Die zijn alleen maar daar verkrijgbaar.
1: SafeTibet, dus niet in de app van het theater.
0: Niet in de app van Pathé Spuy, maar alleen maar op safetibet.nl.
1: Dankjewel.
2: Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM.

0: Sam Veld, Makaya en Rani. Keep on rising. En daarvoor hoorde je Roxy Dekker met Bare Minimum.
1: Haags bakkie, ga je doen dan?
0: Aan de telefoon hangt Danielle van Haagse Spot. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Jessica.
0: Net door de Victory Boogie Boogie Tunnel heen.
2: Ik sta nu bij 3 feet op de parkeerplaats.
0: Kijk, maar we hadden gewoon bereik in die tunnel, hè? Dat is leuk om te weten.
2: Ja, maar de radio viel wel weg.
0: Oh ja, ja, dat klopt. Maar de telefoon doet het. Nou ja, dat kan toch niet tegelijk, want anders dan hoor je mij via jouw telefoon weer terug. Dat wordt rommelig. Vertel. Aanstaande donderdag is er weer een Haagse Spot in theater De Regentes in de Wijmerstraat. En wat kunnen we van deze editie verwachten?
2: Nou, het wordt een superleuke line-up, want wij zijn natuurlijk primair een kleinkunstpodium. En we hebben 2 waanzinnig leuke kleinkunstenaars, eigenlijk 3, want één duo, dat heet Letterbaas. En dat zijn Benno en Anne, en dat zijn broer en zus. En die hebben hele scherpe liedjes en sketches en nou, helemaal leuk. Dat wordt... Ik zei al tegen ze, ik snap niet dat ik jullie niet eerder heb leren kennen.
0: Ja, ja, soms gaat het zo.
2: Want die wonen, die zitten dan in de buurt. En ja, hoe kan dit dat ik jullie nooit heb gezien? Dus dat is weer heel mooi nieuw talent om te spotten. Dan hebben we Sebastian Kieft. Die heeft al vaker bij ons gestaan. Komt uit Utrecht. Zit daar ook in zo'n collectief van cabaret mensen, dus nou, dat wordt ook gegarandeerd, is dat lachen, gieren, brullen, geblazen. Die zegt zelf al, die is knettergek. dus dat wordt ook al heel leuk. En we hebben Kaat Blokhuis, ook een debutant voor ons althans, want ze timmert aardig aan de weg al. Volgens mij is Koningsacademie gedaan. Ook kleinkunst en dat is een hele jonge, heel jong, letterlijk ook een jong talent. Een Gen Z'er. Met een interessante kijk op het leven, zullen we maar zeggen. En dan hebben we als klap op de vuurpijl Jerry Grando. Dat is ook een regiogenoot van ons. Die heeft al 3 jaar geleden eens een keer gevraagd of hij mocht optreden. Ach. En het was beschamend, want iedere keer vergat ik hem.
0: Oh.
2: En dat was niet expres, maar dat ging de hele tijd mis. Toen heeft hij een keer het kunnen presenteren, omdat onze line-up al heel lang vol zat. En nu eindelijk staat hij dan in de line-up zelf. Dus dat wordt ook heel erg leuk. Die doet veel in comedyclubs in de regio. En dat is hartstikke lieve, leuke vent. Dus 4 hartstikke leuke artiesten weer.
0: Wordt een fantastische avond als ik het zo hoor. En hoe laat begint het ook alweer?
2: De zaal is open zo 8:15, 9:15. Hangt een beetje van het soundchecken af. Maar dan kan je een drankje halen en dat drankje kan mee naar binnen. Dus niks, geen stress, proberen we altijd. En dan 8:30, sharp, willen we altijd starten. En dan is er altijd een pauze. Kan ook altijd weer een drankje even gehaald worden. En het is altijd heel gezellig. Het is in het ketelhuis van Zwembad De Regentes, hè? Het oude zwembad.
0: Ja, ja, ja.
2: Het zit in het ketelhuis. Het is een klein knus zaaltje. 8:30 en zo rond 10:30, 11:30 wordt het meestal wel. Ronden we af.
0: En zijn er nog kaarten?
2: Ik heb de laatste versie niet, maar ja, er zijn nog kaarten. En als luisteraars van Den Haag FM mij een DM sturen via Instagram...
0: Het Haagse Spot.
2: Dan krijgen ze 2 kaarten voor 1.
0: Ah.
2: En mij even een DM sturen, zolang de voorraad strekt.
0: Oké, dat is leuk. En een DM sturen je via het Den Haag, via Haagse Spot?
2: Ja, het is _Haagse_spot. Okay. En als ze hem naar Den Haag FM sturen en jullie sturen
0: hem door... Ja, stuur ik hem door. Dat is maar beter naar _Haagse_spot op Instagram. Ja. Superleuk, een aanbieding voor de luisteraars van Den Haag FM. 2 halen, 1 betalen. Daan, ik wens je weer een prachtige editie, maar volgens mij kan het niet missen.
2: Oh, ik heb er zoveel zin in. Dus, we gaan weer van start. Dat is eigenlijk onze eerste na de zomer. Dus... heel veel plezier.
0: Dankjewel. En jij ook.
2: En dan gaan we weer beleven.
0: Goed zo. Ik spreek je volgende maand weer.
2: Dankjewel.
0: Hai, hai.
2: Fijne ochtend. Ik zet je lekker op de radio in de auto.
0: Top. Zo hoor ik het graag.
2: Okay.
0: Dit is Justin Checkstyle en John met Turn the Lights Off.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Holy Water van Marshmallow en Jelly Roll.
1: Even na 11.
0: Heb jij al gestemd op de Even na 11 van vandaag? Zo niet, dan heb je daar nog 12 minuten de tijd voor. Want om 11 uur ga ik de stemmen tellen en Even na 11 draai ik de plaat met de meeste stemmen. Je kan vandaag kiezen uit twee nummers van Rihanna. Umbrella en We Found Love. Ja, ik weet het zelf nog niet. Best lastig. Maar als je de fragmenten hoort, dan kan je even voelen. Dus open je Instagram-app vast. Ga naar Den Haag FM. Als je ons nog niet volgt, doe dat dan ook. Vinden we leuk. En open dan onze story. Dan kom je vanzelf bij de post of de story met de fragmenten van de Even na 11. En natuurlijk laat ik ze nu ook hier aan je horen. Dit is de keuze van vandaag.
1: Even na 11.

0: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. De gemeente Den Haag wil meer groen in de stad en stimuleert inwoners om hun steentje bij te dragen. Nou ja, steentje, om te zorgen voor meer groen in de tuin en op het balkon. Je hoort Joris Wijsmuller van Duurzaam Den Haag.
1: Den Haag wordt ook steeds warmer, net zoals heel Nederland, door de klimaatverandering. En daardoor krijg je ook weer heftige regenbuien. En dan helpt groen heel erg om die stad aantrekkelijker en toekomstbestendiger te maken.
0: Dit najaar kunnen Hagenaars met korting een pakket met klimplanten kopen of een inheemse heg bestellen. Dat is eind oktober. Op de Hengelolaan zijn gisteren aan het begin van de avond een bus en een auto tegen elkaar gebotst. Politie doet een onderzoek. De auto liep flinke schade op. De schade aan de bus valt mee en niemand hoefde naar het ziekenhuis. Een berger heeft de auto van de Hengelolaan weggetakeld. Het weer nog, wolkenvelden, vooral in de loop van de dag ook wat zon bij een zwakke tot matige westenwind. De middagtemperatuur zo'n 20 graden. Morgen begint de dag met zon en daarna meer bewolking en tegen de avond gaat het regenen morgen. Dat was het, meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Bakkie met Jessica Mendels.
5: 100% Haag. We openen dit uur lekker met Shakira en Burna Boy. Die, die.

0: Haagsbakkie met Jessica Mendels. 100%
1: Goedemorgen, wat fijn dat je nog steeds of inmiddels luistert naar Haagsbakkie met Jessica Mendels. Het is 9 minuten over 11 op deze dinsdag 22 september. We nemen straks de agenda even door van het Nationaal Theater. Ben is hier bij mij op de koffie, wou ik zeggen, maar hij zit eigenlijk aan een lekker glaasje duinwater. We hebben op de dinsdag natuurlijk altijd de countryplaat van de week en dat doen we ook vandaag. Maar eerst...
0: Even na 11.
1: De Even na 11, twee nummers van Rihanna, want zij begint met een R en we doen het artiesten ABC... je kon kiezen tussen Umbrella en We Found Love. En het was 50-50. Ja, en dan mag de DJ bepalen. Jullie hebben echt je best gedaan om jouw stem door te geven. Maar bij 50-50 moet er iemand beslissing nemen. En dat doe ik dan bij deze. Rihanna met JC Umbrella.

0: could ever say. Stupid Song van Olivia Rodrigo. En daarvoor hoort je dus de winnaar van de FNA11, Rihanna met Jay-Z Umbrella.
1: Wie is er op de koffie bij Jessica?
0: Bij mij aan een lekker Haags glaasje water zit Ben. En Ben werkt bij het Nationaal Theater. Goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen Jessica.
0: En wat doe jij bij het Nationaal Theater?
2: Ik doe daar de publiciteit van de voorstellingen die we programmeren. Dus niet wat we zelf maken, want dat doen we ook veel. En dan veel dingen in Theater aan het Spui, zaal 3. Dat zijn de dingen die ik leuk vind. Dus daar zoek ik publiek bij, maak ik mensen enthousiast over.
0: Ja. Eigenlijk bijzonder dat je dan vandaag pas voor het eerst bij mij in de uitzending zit. Want dit hoort wel bij de publiciteit.
2: Ja, dat is waar. Meestal zit Mark hier, mijn collega. Die kan lekker enthousiast vertellen. En die zoekt uit wat hij graag in de Schouwburg neerzet. En die zei, Ben, wil jij niet een keer aansluiten?
0: Ja, hartstikke leuk. Ja. Gezellig dat je er bent. Wij zaten natuurlijk net al even lekker te kletsen. Jij werkt nu bij het Nationaal Theater. Maar jij was daarvoor zelf ook maker.
2: Ja.
0: Helpt jou dat in je werk, dat je begrijpt... jullie artiesten misschien ook wel heel goed begrijpt. Dat jullie samen een andere taal spreken.
2: Ja, zeker. Ik zei net al, ik begeleid dan... Eigenlijk voelt dat soms een beetje ook makers in zaal 3, ons kleinste theater. Daar staan veel jonge makers, die komen net van de toneelschool. Die vinden het allemaal nog best spannend. Die hebben misschien nog geen publiek wat hun kent. Die ervaring ken ik zelf. Want dan heb je academie gedaan en je maakt iets, maar... Zit daar iemand op te wachten? Wie zit daar op te wachten?
0: Ja, dat is heel kwetsbaar natuurlijk. Super spannend.
2: Dus dan vind ik het heel leuk om met ze mee te denken. Dat ik nu iets meer de ervaring heb van hoe het dan met kaartverkoop werkt. En aan welke knoppen je kan draaien. Of wat je kan doen om mensen te laten weten dat jouw voorstelling speelt.
0: Ja.
2: Dus dat is heel fijn. En dat is gewoon ook inhoudelijk. Want je spreekt ze dan over, wat heb je gemaakt? Waarom heb je dat gemaakt? Welke mensen zie je graag in de zaal? En dan ga ik met ze meedenken hoe we die kunnen vinden in de stad.
0: En wat zijn dan de kanalen die jij gebruikt daarvoor?
2: Ik werk zelf best wel veel met allerlei samenwerkingen met organisaties, stichtingen in de stad. Dus meer op de inhoud van de voorstelling of het thema. Waar bijvoorbeeld andere collega's ook wel eens gewoon een bekende kop hebben. En die kunnen dan een poster in de stad hangen. Ja. En dan zeggen mensen, tof, ik wil wel weer eens de nieuwe voorstelling zien met die of die acteur, ik noem maar wat. En bij mij zit het iets meer op, dus een voorstelling gaat over een bepaald thema. En dan zoek ik belangenorganisaties op of stichtingen in de stad die daar...
0: Leuk, wel ook echt een leuke baan.
2: Zeker.
0: We gaan het hebben over een co-productie van jullie.
2: Ja.
0: Brandlos.
2: Yes. Vanavond is de eerste try-out. Deze zaterdag de première van Sukarno. Het is een co-productie met Bo Tarenskeen. Heeft het geschreven en geregisseerd. Die kunnen mensen kennen van Indisch Interieur, onder andere. Maker met een Nederlands Indische achtergrond. En het is interessant, zijn monoloog gaat over de eerste president van Indonesië. Vlak na de onafhankelijkheid.
0: Ja.
2: Een beetje luisende pels voor het Nederlands koloniale gezag destijds. Hij wordt ook heel wisselend bekeken. En daar gaat de voorstelling ook over. Is best wel een interessante figuur. Want door veel Indo's wordt hij nog steeds wel gezien. Of als een soort held die hen heeft bevrijd van 300 jaar kolonisatie. Anderen die zien hem heel erg als een verrader. Die Indonesië een beetje uitleverde aan de Japanners. Toen die huis kwamen houden nadat... De Tweede Wereldoorlog was uitgebroken. En misschien mensen in Nederland zien hem meer als die enge revolutionair. Die helemaal tegen Nederland was. Een soort hets heeft opgezet en het volk opzette tegenover ons, zeg maar. En daar gaat die voorstelling ook over. Dus het wordt gespeeld door Bo Tarenskeen zelf en door Esther Scheldwacht. Actrice ook van ons bij het Nationale Theater. Zij speelde Sukarno alles een keertje eerder in Brown Sugar Baby vorig seizoen.
0: Ja, ja.
2: En ze heeft onder andere in De Eeuw van mijn Moeder gespeeld. En ze spelen alle twee een andere versie van Sukarno. Bo Tarenskeen speelt de jonge Sukarno. Dus die in gevangenschap zit voor zijn ideeën en zijn filosofieën. En Esther Scheldwacht speelt de oudere Sukarno als hij eenmaal president is en aan de macht is met zijn... Ja, echt in zijn legeruniform met zijn zelfbedachte insignes en medailles. En ook wel een beetje die autoritaire stijl... waar die ook wel een beetje voor sommige mensen berucht om is, zeg maar.
0: Ja.
2: En ook wel een beetje eigenlijk zijn hele levensloop tot aan een beetje de coup. En dat hij wordt afgezet door Suharto. En,
0: interessant. Ik vind het zelf heel cool dat door een vrouw ook deze rol wordt vertolkt.
2: Ja.
0: Daar hou ik van. Even lekker anders. Als we dan, want ik wil even weer een terugsprongetje van waar we het net over hadden. Welke organisaties heb jij dan benaderd om deze voorstelling onder de aandacht te brengen?
2: leuke vraag. We doen best wel veel rondom de geschiedenis van Nederlands-Indië en voor de Indo-gemeenschap. We hebben ook bijvoorbeeld elk jaar de herdenking op 15 augustus... van het einde van de Japanse bezetting. Dit jaar was voor het eerst het Jalan Jalan Festival.
0: Ja.
2: Beetje de opvolger van de Tong Tong Fair. Daar hadden we ook een programma in de Koninklijke Schouwburg. Daar is al een korte scène ook gespeeld uit deze voorstelling. En we hebben heel veel samenwerkingen, bijvoorbeeld met Moeson, het tijdschrift van Richie Scheldwacht. Toevallig de broer van Esther Scheldwacht.
0: Oh ja, ja, ja.
2: Leuk detail. En je hebt Museum Sophiahof bijvoorbeeld, werken we veel mee samen. En allerlei organisaties, maar ook social media accounts. Die
0: ja, want je wil iedereen bereiken, maar toch ook inderdaad die niche, de Indonesische Hagenees.
2: Ja, die zijn er natuurlijk ontzettend
0: veel. Of de Indische Hagenees, want dat, dat kan allebei.
2: Ja, ja.
0: Mensen met de roots ook daar.
2: Ja, zeker. En je merkt ook de laatste jaren is dit onderwerp eigenlijk weer opnieuw heel erg belangrijk geworden. Denk aan,
0: het zwijgen is gestopt. Het Indisch zwijgen.
2: Ja, de jongere generatie
0: stopt.
2: Die durft hier meer vragen over te stellen. Ja. En ook wat kritischer naar te kijken.
0: Moeten ook misschien, want anders kan het niet meer.
2: Nee.
0: Die generatie die er nog over kan praten, die dat dan heel lang niet heeft gedaan, leeft nu nog.
2: Ja.
0: Dus er is ook wel haast bij.
2: Ja.
0: Mooi dat er veel aandacht voor is.
2: Zeker.
0: Natuurlijk hebben we straks weer aandacht voor nog meer tips van het Nationaal Theater. Maar eerst is het tijd voor Haagse muziek op Den Haag FM. En ik heb Tim Akkerman klaarstaan met Coming Home.
1: Muziek uit je eigen stad. Hoor je op Den Haag FM.

0: Tim Akkerman. Altijd tijd voor onze Haagse artiesten op Den Haag FM.
1: Je luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels.
0: Bij mij in de studio zit Ben. Ben werkt bij het Nationaal Theater. We hebben het Akkerman. Altijd tijd voor onze Haagse artiesten op Den Haag FM.
1: Je luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels.
0: Bij mij in de studio zit Ben. Ben werkt bij het Nationaal Theater. We hebben het net gehad over...

0: Nou, vertel.
1: Er komt weer heel veel aan. Het seizoen is echt helemaal begonnen, heerlijk, merk hè? Ik. Vanaf 2 oktober speelt de Liefdesbrieven weer. De mooie eeuwenoude briefwisseling met Anne Wil Blankers en Hans Croiset.
0: Ja.
1: Ja, er zijn gewoon nog steeds heel veel liefhebbers voor. Er speelt bijna elk seizoen wel, bijna, denk ik.
0: Ja.
1: Dus die kun je weer opnieuw bekijken. Dat is ook weer in de Koninklijke Schouwburg. En vanaf 3 oktober speelt onze eigen voorstelling Dag Poes. 4+. Familievoorstelling.
0: Ja.
1: Die heeft een paar prijzen gewonnen.
0: Vanaf 28 oktober, zei je?
1: 3 oktober.
0: Oh ja, gelukkig.
1: En dan dus helemaal door tot in november. Dus
0: dus ook de herfstvakantie.
1: Dan is het weer de Betovering Festival. Ja. Ook bij ons. En daar speelt Dag Poes ook. Ja, het is een heel lieve voorstelling. Heel muzikaal, met liedjes. Over afscheid nemen eigenlijk. Want het gaat over Poes. En Poes is kwijt. En ze weten eigenlijk niet of ze Poes nog terugvinden.
0: Nee.
1: Dus een heel, heel lieve manier, niet alleen voor kinderen, ook wel voor volwassenen. Ja, mijn collega's die moeten regelmatig nog een traantje wegpinken.
0: Ja.
1: Alle lieve liedjes die in de voorstelling zitten. En het ziet er heel fluffy en gezellig kleurrijk uit. Dus het is echt een soort...
0: Zijn het handpoppen waar de acteurs mee spelen?
1: Nee, het zijn acteurs in een decor. En het decor is allemaal van tapijt en pluche, stoffen. En allemaal heel aaibaar.
0: Ja.
1: Heel aaibaar atelier.
0: Ja, dus eigenlijk als je in de zaal zit, wil je in het decor verdwijnen en
1: bijna
0: knuffelen.
1: Wel. Ja.
0: Poes.
1: Ja, we hebben ook voor blinde en slechtziende bezoekers volgens mij weer een meet and feel. Dat doen we regelmatig bij ons. En dan kun je voorafgaand aan de voorstelling bijvoorbeeld aan de decors voelen. Maar in dit geval dus ook aan het decor.
0: Lekker fluffy.
1: Ja, lekker fluffy.
0: Ben, dankjewel voor de tips. Alle kaarten zijn te krijgen via de website. Misschien even nog de URL noemen.
1: Dus hnt.nl.
0: Makkelijk, hè?
1: Lekker kort.
0: Nou, ik zie je graag weer een keer.
1: Ja, leuk dat ik bij mocht zijn.
0: Dankjewel. Den Haag FM 92.

0: Pink met Try. En daarvoor hoorde je Sigala en Jaxomi featuring Ilan Kidron met Reptide.
1: De countryplaat van de week met DJ Ronald.
0: Good morning.
2: Goedemorgen, Jessica.
0: Hoe is het?
2: Ja, lekker eigenlijk wel.
0: Mooi.
2: We mogen niet klagen, dus...
0: Nou, het mag wel hoor. Als je even wil klagen, Ronald, mag jij gewoon even klagen.
2: Nou, nee hoor. Ik heb gewoon een heerlijk weekend gehad. Een paar feesten gedraaid en de 1-2 dag gehad in Pijnakker. En dat was ook allemaal geweldig. Dus ik mag eigenlijk niet klagen.
0: Maar jij ging ook nog naar een optreden in de Melkweg, als ik me niet vergis.
2: Ja, dat is pas in februari. Dat is Katie Rose.
0: Oh, dat was dat.
2: Ik ben naar Drake Milliken geweest.
0: Dat was het.
2: Ja.
0: Waar was dat dan ook weer? Tivoli?
2: Ja, dat was in Tivoli. En Tivoli is op dit moment echt heel erg bezig met heel veel countryartiesten.
0: Wat leuk.
2: Ja, dat is echt bizar. Ik zie nou echt heel veel line-ups binnenkomen. En ik heb echt zoiets van, ze zijn echt wel bezig. En dat was ook wat we merken tijdens de optreden. Want het was echt uitverkocht.
0: Goed zeg. Dus we moeten Tivoli in de gaten houden.
2: Ja, zeer zeker. Zeker aan.
0: Gelukkig dat jij dat ook doet voor ons.
2: Ik hou je wel op de hoogte.
0: Yes.
2: Wat heb je ook uitgekocht van Katie Rose?
0: Nee.
2: Februari? Nee.
0: Misschien moet ik dat even doen.
2: Misschien is dat wel gezellig.
0: Ja. Katie Rose?
2: Ja.
0: Ja. Oké. Ik ga het zo even googlen.
2: Is goed.
0: Wat hebben we vandaag op het menu?
2: Ik heb vandaag heb ik een, niet echt heel oud nummer, maar van een paar jaar geleden. En dat gaat er eigenlijk over dat, je kan het best omschrijven als, en sommige mensen die hebben gewoon een champagne nodig om een beetje in de stemming te komen. Nou, deze zanger is het dus niet.
0: Nee.
2: Want ze zingt over iemand die haar precies hetzelfde gevoel geeft.
0: Ja.
2: Een beetje licht in je hoofd, vrolijk en lekker geliefd.
0: Ja.
2: Kortom, liefde met bubbels, maar dan zonder kater.
0: Precies, daar hopen we dan.
2: Ja, dat hoopt iedereen geloof ik, toch?
0: Nou, kater van de liefde is erger dan kater van bubbels.
2: Ja, daarom, dus wat dat betreft. En de zangeres zelf, die ken je misschien wel als winnares van American Idol.
0: Ah ja, Carrie Underwood.
2: Carrie Underwood, inderdaad. En inmiddels heeft ze inderdaad een flinke stapel van country hits en awards op haar naam. Dus ze doet het goed.
0: Is dat nou echt haar achternaam?
2: Voor zover ik weet wel.
0: Het klinkt altijd een beetje als Underwood. Dat ik dan
2: ja.
0: In mijn hoofd maakt Underwood maakt dan alsof ik dus underwear zeg.
2: Ja.
0: Nou ja, misschien ben ik heb ik gekke connecties in mijn hoofd.
2: Nee hoor, dat is zeker niet waar. Dus wat dat betreft...
0: Jij dacht daar ook aan?
2: Ja, maar ze heet echt Underwood. Want haar moeder heet Carol.
0: Ja.
2: En haar vader Steven. En van achternaam is echt Underwood.
0: Ja, oké. Okay. Nou, dan is dat zo. Ja, en we gaan dus een lekker liedje draaien over de liefde. Wil jij hem voor ons aankondigen, Ronald?
2: Ja, zeker. Trek die denkbeeldige fles champagne dan maar open. Want
0: doe ik.
2: Zet de radio lekker hard. En proost op de liefde. Want hier is Carrie Underwood met Pink Champagne.

Even lekker een paar plaatjes country muziek achter elkaar. Dit was Waylon met Let's Get It Over With. En daarvoor de Douwe Bob met No To Self. En daarvoor natuurlijk de country plaat van de week. Die was van Carrie Underwood met Pink Champagne. Nu eventjes gewoon een top 40 nummertje. Morgan Wallen featuring Tate McRae met What I Want. Ook een beetje country sound eigenlijk.

We zijn aan het einde gekomen van Haags Bakje met Jessica Mendels van deze dinsdag 22 september. Je hoeft niet te wachten op vanavond. Je kan gewoon nu al lekker even naar buiten gaan. En een luchtje scheppen. Het is lunchtijd. Ga lekker broodje halen in de stad. Ik heb Jennifer Lopez voor je aangezet met Waiting for Tonight. Morgen ben ik er gewoon weer. Mooie dag vandaag. Doei! Even een Hives account beginnen.

0: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu mezzades. Kijk op olympiarijswijk.nl.
1: Hey, baas van een busje, mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Kijk voor meer informatie op logistiek070.com.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
3: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. De gemeente Den Haag wil meer groen in de stad en stimuleert inwoners om hun steentje bij te dragen. Nou ja, steentje, om te zorgen voor meer groen in de tuin en op het balkon. Je hoort Joris Wijsmuller van Duurzaam Den Haag.
4: Den Haag wordt ook steeds warmer, net zoals heel Nederland, door de klimaatverandering. En daardoor krijg je ook weer heftige regenbuien. En dan helpt groen heel erg om die stad aantrekkelijker en toekomstbestendiger te maken.
3: Dit najaar kunnen Hagenaars met korting een pakket met klimplanten kopen of een inheemse heg bestellen. Dat is eind oktober. Op de Hengelolaan zijn gisteren aan het begin van de avond een bus en een auto tegen elkaar gebotst. Politie doet een onderzoek. De auto liep flinke schade op. De schade aan de bus valt mee en niemand hoefde naar het ziekenhuis. Een berger heeft de auto van de Hengelolaan weggetakeld. Het weer nog, wolkenvelden, vooral in de loop van de dag ook wat zon bij een zwakke tot matige westenwind. De middagtemperatuur zo'n 20 graden. Morgen begint de dag met zon en daarna meer bewolking. En tegen de avond gaat het regenen morgen. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
8: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
9: Ontdek bakwerk. Vers belegde broodjes, snacks, smoothies en heerlijke koffie. Vers gemaakt, snel en lekker. Voor ontbijt, lunch of tussendoor. Bakwerk, Veenestraat 20 Den Haag. Vers, verliefd, vanaf de eerste hap.

Altijd up-to-date. Dit is Den Haag FM, jouw stadsradio. Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM.

0: Bilibilibam.
1: Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
2: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
3: Ontdek bakwerk. Vers belegde broodjes, snacks, smoothies en heerlijke koffie. Vers gemaakt, snel en lekker. Voor ontbijt, lunch of tussendoor. Bakwerk. Veenestraat 20 Den Haag. Vers. Verliefd. Vanaf de eerste hap.
4: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
5: Nu het nieuws van 1 uur.
6: Goedemiddag, ik ben André Kolen. De gemeente Den Haag wil meer groen in de stad en stimuleert inwoners om hun steentje bij te dragen. Nou ja, steentje om te zorgen voor meer groen in tuin en op balkon. Joris Wijsmuller van Duurzaam Den Haag.
7: Den Haag wordt ook steeds warmer, net zoals heel Nederland, door de klimaatverandering. En daardoor krijg je ook weer heftige regenbuien. En dan helpt groen heel erg om die stad aantrekkelijker en toekomstbestendiger te maken.
6: Joris Wijsmuller was dat. Dit najaar kunnen Hagenaars met korting een pakket met klimplanten kopen of een inheemse heg bestellen. Op de Hengelolaan in Den Haag zijn gisteren aan het begin van de avond een bus en een auto tegen elkaar gebotst. De auto liep daarbij flinke schade op. De schade aan de bus valt mee. Er hoefde niemand naar het ziekenhuis. Een berger heeft de auto van de Hengelolaan weggetakeld. Kijken we nog naar het weer. Wolkenvelden, vallen in de loop van de dag ook wat zon. Bij een zwakke tot matige westenwind wordt het zo'n 20 graden. Morgen begint met zon, maar daarna komt er meer bewolking en tegen de avond gaat het regenen. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
9: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.

0: Met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga voor meer informatie naar logistiek070.com.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 2 uur.
4: Goedemiddag, ik ben André Kolen. De gemeente Den Haag wil meer groen in de stad en stimuleert inwoners om hun steentje bij te dragen. Nou ja, steentje. Om te zorgen voor meer groen in tuin en op balkon. Joris Wijsmuller van Duurzaam Den Haag.
5: Den Haag wordt ook steeds warmer, net zoals heel Nederland, door de klimaatverandering. En daardoor krijg je ook weer heftige regenbuien. En dan helpt groen heel erg om die stad aantrekkelijker en toekomstbestendiger te maken.
4: Joris Wijsmuller was dat. Dit najaar kunnen Hagenaars met korting een pakket met klimplanten kopen of een inheemse heg bestellen. Op de Hengelolaan in Den Haag zijn gisteren aan het begin van de avond een bus en een auto tegen elkaar gebotst. De auto liep daarbij flinke schade op. De schade aan de bus valt mee. Er hoefde niemand naar het ziekenhuis. Een berger heeft de auto van de Hengelolaan weggetakeld. Kijken we nog naar het weer. Wolkenvelden, vallen in de loop van de dag ook wat zon. Bij een zwakke tot matige westenwind wordt het zo'n 20 graden. Morgen begint met zon, maar daarna komt er meer bewolking en tegen de avond gaat het regenen. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
6: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
7: Ontdek bakwerk. Vers belegde broodjes, snacks, smoothies en heerlijke koffie. Vers gemaakt, snel en lekker. Voor ontbijt, lunch of tussendoor. Bakwerk. Veenestraat 20 Den Haag. Vers. Verliefd. Vanaf de eerste hap.
8: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Kijk voor meer informatie op logistiek070.com.
3: Ontdek Bakwerk. Vers belegde broodjes, snacks, smoothies en heerlijke koffie. Vers gemaakt, snel en lekker. Voor ontbijt, lunch of tussendoor. Bakwerk. Veenestraat 20 Den Haag. Vers. Verliefd. Vanaf de eerste hap.
4: Dit is
0: Den Haag FM.
4: Nu het nieuws van 3 uur.
5: Goedemiddag, ik ben André Kolen. De gemeente Den Haag wil meer groen in de stad en stimuleert inwoners om hun steentje bij te dragen. Nou ja, een steentje om te zorgen voor meer groen in tuin en op balkon. Joris Wijsmuller van Duurzaam Den Haag.
6: Den Haag wordt ook steeds warmer, net zoals heel Nederland, door de klimaatverandering. En daardoor krijg je ook weer heftige regenbuien. En dan helpt groen heel erg om die stad aantrekkelijker en toekomstbestendiger te maken.
5: Joris Wijsmuller was dat. Dit najaar kunnen Hagenaars met korting een pakket met klimplanten kopen of een inheemse heg bestellen. Op de Hengelolaan in Den Haag zijn gisteren aan het begin van de avond een bus en een auto tegen elkaar gebotst. De auto liep daarbij flinke schade op. De schade aan de bus valt mee. Er hoefde niemand naar het ziekenhuis. Een berger heeft de auto van de Hengelolaan weggetakeld. Kijken we nog naar het weer. Wolkenvelden, vallen in de loop van de dag ook wat zon. Bij een zwakke tot matige westenwind wordt het zo'n 20 graden. Morgen begint met zon, maar daarna komt er meer bewolking en tegen de avond gaat het regenen. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
8: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
9: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
10: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070 307 8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070 307 8899.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga voor meer informatie naar logistiek070.com.
2: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
3: Alles moest geverfd, nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur en goed geregeld.
4: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
5: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
6: Dit is de laatste wens van de 78-jarige Jan Bot uit Pijnakker.
7: Nou, ik zou zo donders graag naar die zee willen.
6: Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben met een laatste wens.
7: Die geur van dat water.
6: Doneer nu en help Stichting Ambulancewens om een laatste wens in vervulling te laten gaan.
7: Uitvinding, die ambulance.
0: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 4 uur.
8: Goeiedag, ik ben André Kolen. Op de Hengelolaan is gisteravond een auto achterop een bus gebotst. De auto liep daarbij flinke schade op. De schade aan de HTM-bus valt mee. Er hoefde niemand naar het ziekenhuis. Een berger heeft de auto weggetakeld en dat zorgde voor enig oponthoud. De musical Fame over de leerlingen van een kunstacademie komt terug. In 2028 gaat de musical weer langs de theaters. En dat is de derde keer dat het verhaal gespeeld gaat worden in Nederland. Eerdere versies waren in 1999 en in 2008. Beide met onze eigen Sistine Carillon, bekend van veel andere musicals. Het is voor de Haag alweer een hele tijd geleden.
9: Ja, ik ga echt al heel lang mee. Het is, als je zo terugkijkt, ik was in 1996 begonnen met Miss Saigon. Toen dat na 3 jaar klaar was, toen ben ik Fame gaan doen, inderdaad, in 1999.
8: Overigens speelt Sistine zelf deze keer niet mee in Fame. De gemeente wil meer groen in de stad en stimuleert inwoners om hun steentje bij te dragen voor meer groen in tuin en op balkon. Joris Wijsmuller van Duurzaam Den Haag.
10: Den Haag wordt ook steeds warmer, net zoals heel Nederland, door de klimaatverandering. En daardoor krijg je ook weer heftige regenbuien. En dan helpt groen heel erg om die stad aantrekkelijker en toekomstbestendiger te maken.
8: Dit najaar kunnen Hagenaars met korting een pakket met klimplanten kopen of een inheemse heg bestellen. Dan nog het weer, vrij veel bewolking, maar op de meeste plaatsen droog. Er staat een zwakke tot matige west-noordwestenwind. Het is 20 graden. Vanavond en vannacht bewolkt, maar mogelijk ook enkele opklaringen en kans op mist. Minima circa 13 graden. Morgen bewolkt, maar mogelijk ook nog wat zon. Tegen de avond pas enkele buien. En de maxima dan opnieuw omstreeks 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
11: Installatiebureau van Ginderen.
12: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
13: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
2: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
3: Ontdek bakwerk. Vers belegde broodjes, snacks, smoothies en heerlijke koffie. Vers gemaakt, snel en lekker. Voor ontbijt, lunch of tussendoor. Bakwerk, Veenestraat 20 Den Haag. Vers, verliefd, vanaf de eerste hap.
4: Installatiebureau Van Ginderen.
5: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
6: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 5 uur.
7: Goedendag, ik ben André Kolen. Op de Hengelolaan is gisteravond een auto achterop een bus gebotst. De auto liep daarbij flinke schade op. De schade aan de HTM-bus valt mee. Er hoefde niemand naar het ziekenhuis. Een berger heeft de auto weggetakeld en dat zorgde voor enig oponthoud. De musical Fame over de leerlingen van een kunstacademie komt terug. In 2028 gaat de musical weer langs de theaters. En dat is de derde keer dat het verhaal gespeeld gaat worden in Nederland. Eerdere versies waren in 1999 en in 2008. Beide met onze eigen Sistine Carrion, bekend van veel andere musicals. Het is voor de Haag alweer een hele tijd geleden.
8: Ja, ik ga echt al heel lang mee. Het is, als je zo terugkijkt, ik was in 1996 begonnen met Miss Saigon. Toen dat na 3 jaar klaar was, toen ben ik Fame gaan doen, inderdaad, in 1999.
7: Overigens speelt Sistine zelf deze keer niet mee in Fame. De gemeente wil meer groen in de stad en stimuleert inwoners om hun steentje bij te dragen voor meer groen in tuin en op balkon. Joris Wijsmuller van Duurzaam Den Haag.
9: Den Haag wordt ook steeds warmer, net zoals heel Nederland, door de klimaatverandering. En daardoor krijg je ook weer heftige regenbuien. En dan helpt groen heel erg om die stad aantrekkelijker en toekomstbestendiger te maken.
7: Dit najaar kunnen Hagenaars met korting een pakket met klimplanten kopen of een inheemse heg bestellen. Dan nog het weer, vrij veel bewolking, maar op de meeste plaatsen droog. Er staat een zwakke tot matige west-noordwestenwind. Het is 20 graden. Vanavond en vannacht bewolkt, maar mogelijk ook enkele opklaringen en kans op mist. Minima circa 13 graden. Morgen bewolkt, maar mogelijk ook nog wat zon. Tegen de avond pas enkele buien. En de maxima dan opnieuw omstreeks 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
10: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Installatiebureau Van Ginderen.
5: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
10: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
11: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.

0: Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Installatiebureau van Ginderen.
3: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
5: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Kijk voor meer informatie op logistiek070.com.
6: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 6 uur.
7: Goeiedag, ik ben André Kolen. Op de Hengelolaan is gisteravond een auto achterop een bus gebotst. De auto liep daarbij flinke schade op. De schade aan de HTM-bus valt mee. Er hoefde niemand naar het ziekenhuis. Een berger heeft de auto weggetakeld en dat zorgde voor enig oponthoud. De musical Fame over de leerlingen van een kunstacademie komt terug. In 2028 gaat de musical weer langs de theaters. En dat is de derde keer dat het verhaal gespeeld gaat worden in Nederland. Eerdere versies waren in 1999 en in 2008. Beide met onze eigen Sistine Carillon, bekend van veel andere musicals. Het is voor de Haag alweer een hele tijd geleden.
8: Ja, ik ga echt al heel lang mee. Het is, als je zo terugkijkt, ik was in 1996 begonnen met Miss Saigon. Toen dat na 3 jaar klaar was, toen ben ik Fame gaan doen, inderdaad, in 1999.
7: Overigens speelt Sistine zelf deze keer niet mee in Fame. De gemeente wil meer groen in de stad en stimuleert inwoners om hun steentje bij te dragen voor meer groen in tuin en op balkon. Joris Wijsmuller van Duurzaam Den Haag.
9: Den Haag wordt ook steeds warmer, net zoals heel Nederland, door de klimaatverandering. En daardoor krijg je ook weer heftige regenbuien. En dan helpt groen heel erg om die stad aantrekkelijker en toekomstbestendiger te maken.
7: Dit najaar kunnen Hagenaars met korting een pakket met klimplanten kopen of een inheemse heg bestellen. Dan nog het weer, vrij veel bewolking, maar op de meeste plaatsen droog. Er staat een zwakke tot matige west-noordwestenwind. Het is 20 graden. Vanavond wordt er vannacht bewolkt, maar mogelijk ook enkele opklaringen en kans op mist. Minima circa 13 graden. Morgen bewolkt, maar mogelijk ook nog wat zon. Tegen de avond pas enkele buien. En de maxima dan opnieuw omstreeks 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Het

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070 307 8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
2: Ontdek bakwerk. Vers belegde broodjes, snacks, smoothies en heerlijke koffie. Vers gemaakt, snel en lekker. Voor ontbijt, lunch of tussendoor. Bakwerk. Veenestraat 20 Den Haag. Vers. Verliefd. Vanaf de eerste hap.
3: Installatiebureau Van Ginderen.
4: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
5: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
6: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
7: Goedendag, ik ben André Kolen. Op de Hengelolaan is gisteravond een auto achterop een bus gebotst. De auto liep daarbij flinke schade op. De schade aan de HTM-bus valt mee. Er hoefde niemand naar het ziekenhuis. Een berger heeft de auto weggetakeld en dat zorgde voor enig oponthoud. De musical Fame over de leerlingen van een kunstacademie komt terug. In 2028 gaat de musical weer langs de theaters. En dat is de derde keer dat het verhaal gespeeld gaat worden in Nederland. Eerdere versies waren in 1999 en in 2008. Beide met onze eigen Sistine Carrion, bekend van veel andere musicals. Het is voor de Haag alweer een hele tijd geleden.
8: Ja, ik ga echt al heel lang mee. Het is, als je zo terugkijkt, ik was in 1996 begonnen met Miss Saigon. Toen dat na 3 jaar klaar was, toen ben ik Fame gaan doen, inderdaad, in 1999.
7: Overigens speelt Sistine zelf deze keer niet mee in Fame. De gemeente wil meer groen in de stad en stimuleert inwoners om hun steentje bij te dragen voor meer groen in tuin en op balkon. Joris Wijsmuller van Duurzaam Den Haag.
9: Den Haag wordt ook steeds warmer, net zoals heel Nederland, door de klimaatverandering. En daardoor krijg je ook weer heftige regenbuien. En dan helpt groen heel erg om die stad aantrekkelijker en toekomstbestendiger te maken.
7: Dit najaar kunnen Hagenaars met korting een pakket met klimplanten kopen of een inheemse heg bestellen. Dan nog het weer, vrij veel bewolking, maar op de meeste plaatsen droog. Er staat een zwakke tot matige west-noordwestenwind. Het is 20 graden. Vanavond en vannacht bewolkt, maar mogelijk ook enkele opklaringen en kans op mist. Minima circa 13 graden. Morgen bewolkt, maar mogelijk ook nog wat zon. Tegen de avond pas enkele buien. En de maxima dan opnieuw omstreeks 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
6: Den Haag FM 92.

0: En zo is het, It's My Life van Bon Jovi. En het is dinsdagavond 22 september, klokslag 7 uur en 5 minuten over 7. En dat betekent een uur lang Haagse knaken hier op Den Haag FM. Fijn dat je weer luistert. Mijn naam is Dominique en ik sta hier samen met Katrien.
1: Yes, goedenavond. Binkhorst, asfalt, loodsen. Een kraan die af en toe lucht doorklieft. En ergens tussen die loodsten klinken de basklanken. De groove. Skatewielen op beton. En een stem van iemand die voor het eerst hardop zegt wat hij of zij wil gaan bouwen. En dat is in het heel kort Pip Den Haag. Een uur lang duiken we daarin. En wat is het nou? Hoe gaan jonge Hagenaars geld en ruimte krijgen vanuit Pip? Welke vernieuwende ideeën zijn er aan het borrelen? Wat zijn generaties binnen Pip? Wat houdt dat met elkaar verband? En aan het einde hebben we ook nog iemand die zelf heeft ervaren wat een klein beetje financiële hulp kan bijdragen aan een kickstart van je carrière. Kortom, Do, een uitzending die alle kanten op kan gaan. En ik heb er onwijs veel zin in. Bij ons in
0: ga je
1: het studio.
0: Redden een uur?
1: Geen idee. Dat lukt mij nooit. Dus vandaag vast ook niet. Maar hey, dan komen ze nog een keer.
0: Zo is het.
1: David, welkom. Oprichter van Pip Den Haag.
2: Yes, hallo allemaal.
1: Ja, hallo.
2: Wat een intro. Echt mega goed. Ik ben trouwens medeoprichter samen met Steven van Lummel.
1: Goed dat je dat even erbij hebt.
2: En Patty van Broeshout.
1: Kijk, ook nog. Ja, hartstikke ook nog. Goed, yes. Hartstikke goed. Hé, en naast jou, ik verklapte het al even, hebben wij een Nassim.
3: Nassim,
1: ja. Goed, heel goed. Jij mag straks alles vertellen hoe jij die kickstart van jouw carrière hebt gemaakt. Je hebt het hier al een beetje verklapt en ik ben nu al fan. Dus later.
0: Je maakt het spannend voor de
1: later
0: luisteraar.
1: Meer.
0: Ja,
1: ja,
0: zo is het. We gaan eerst wat anders doen.
4: De stand van zaken.
0: Ja, we zitten onszelf natuurlijk. Ik heb nieuwe jingles gevraagd, maar we gaan het programma een beetje naar bij het vijfde seizoen een beetje upgraden. Dus wij trappen wat vaker af met stellingen. Want onze ervaring in dit programma is dat het niet alleen om geld gaat. Het gaat namelijk ook om vertrouwen. Oh. Ja, daar ben ik weer. Het gaat ook om vertrouwen, begeleiding en een ondernemer die zegt probeer het nou maar gewoon. En soms kan een relatief klein bedrag natuurlijk al het verschil maken tussen een idee dat blijft liggen en een plan dat echt wordt uitgevoerd. En tegelijkertijd vragen we ons in dit programma natuurlijk wel af hoe groot de impact dan precies is. Bereikt Pip de jongeren die deze steun het hardst nodig hebben? En is een korte pitch genoeg aan de potentie van een plan te beoordelen, David? En wat gebeurt er met jongeren die meteen financiering krijgen? Ja.
1: Zijn duizend vragen.
0: Krijg je nog?
2: Goeie punten.
0: Maar ook de rol van Pip lijkt natuurlijk veranderd. Pip is niet alleen een podium of een ontmoetingsplek, maar het wordt steeds meer ook een springplank voor die jonge Hagenezen, Hagenaars. En hoe zorg je ervoor dat jongeren zich eigenaar voelen van die plek? En hoe blijf je dan als organisatie aansluiten bij een nieuwe generatie? David, het spel is simpel. Eens of oneens. En Nassim, je mag meedoen. Maar zonder nuance. Katrien komt er straks gedurende dat programma op terug.
4: De stand van zaken.
0: De stand van de stellingen. 1. Pip Den Haag draait meer op lef dan op subsidie.
2: Lef.
0: Jongeren met een goed idee hebben geen uitgebreid businessplan nodig om te kunnen starten.
2: Eens.
0: 1500 euro kan genoeg zijn om een ondernemersdroom echt te laten beginnen.
2: 200 euro ook.
0: Een pitch van 5 minuten zegt meer over een ondernemer dan 30 pagina's marktonderzoek.
2: Heel erg mee eens.
0: De Binkhorst was beter bij Pip dan het centrum van Den Haag ooit zou kunnen.
2: Pip beter bij de Binkhorst.
0: Pip is inmiddels meer een springplank voor jonge ondernemers dan een plek voor muziek en skatecultuur.
2: Nassim.
3: 50-50.
0: Nee, je moet
1: mag niet.
0: Mag niet.
3: Dan is het meer een springplank geworden, laatste jaren.
0: Organisaties moeten vaker luisteren naar jongeren voordat ze plannen en beleid maken.
2: Mega eens.
0: Een nieuwe generatie heeft ook een nieuwe plek nodig om zich eigenaar te voelen.
2: Ja, daar heb ik nuance over.
0: Mag niet.
2: Oké. Okay.
0: Mag straks, bij kan.
2: Eens dan.
0: Daar komen we er straks op terug. De beste ideeën ontstaan juist op plekken waar nog niet alles netjes geregeld is.
2: Ja, ik ben overal mee eens bijna.
0: Dat is heel goed. En een mislukte pitch is geen afwijzing, maar het begin van een beter plan.
2: Klopt.
0: Nou.
4: De stand van zaken.
1: Ik zou als nabrander. Nassim, een beetje twijfelen. Klopt dat of niet?
3: Bij die laatste?
1: Ja.
3: Nou, dat was meer even laten bezinken. Heeft hij gelijk? Ik denk het wel, uiteindelijk.
1: Hij heeft gelijk.
3: Ja.
0: Okay. Bij de mislukte pitch, bedoel je?
1: Ja, een mislukte pitch is geen afwijzing, maar een begin van een beter plan.
0: Zo is het maar net.
2: Toevallig heeft Ronin, dat is een bekende jongen hier in Den Haag, die organiseert heel veel. Die heeft 3 keer geprobeerd te pitchen bij ons. Die heeft alle 3 keer niks gekregen. Maar is een van de meest actieve guys van iedereen die bijna pitcht bij ons.
1: Gek.
2: Dus het is ook maar... Ja.
1: Hoe het kwartje valt.
2: Hoe het kwartje valt.
1: Mooi.
0: Ja. Ja, en zo heeft Roxy Dekster er ook een soort liedje over geschreven. Namelijk het bare minimum. En over dat bare minimum, wat we allemaal moeten doen om een podium te geven.
1: Euro,
0: 200 euro, precies. Dat is de bare minimum. We zijn zo bij je terug. Tot zo. Ja.

0: Een goede avond allemaal. Dit is Floris Andringa. Ik was hier vorige week ook al eventjes, toen als interviewee over het belastingplan van Prinsjesdag. Maar ik neem het nu even heel kort over van Do. En we gaan door met Katrien en de vragen.
1: Yeah, Floris, welkom. Leuk dat jij erbij bent bij Haagse Knaken op Den Haag FM. Vandaag in de uitzending hebben wij David en Nessie. En ik start even lekker met David. David, als Pip Den Haag een nummer was, een track, welke zou het zijn?
2: Jezus, wow.
1: We kunnen hem ook even parkeren. Okay, het was nogal met de deur in huis, zeg maar.
2: Ja. Het zijn in ieder geval 20 tracks in één, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook. Ja. Ik heb wat voorwerk gedaan, maar ik dacht... Okay, ik wil heel veel vragen. Waar moet ik beginnen?
2: Okay.
1: Maar als je dan bij het begin zou beginnen, hoe is Pip ontstaan? En welke track zou je daar dan bij bedenken?
2: Hoe is Pip ontstaan? Misschien een beetje... We staan in februari, zijn we 20 jaar oud.
1: Ja, bizar.
2: Dus ik heb al een beetje grijze haren gekregen sindsdien. Je zag ze, hè? Gelukkig, we zitten op de radio, hè? Ja. En er was uit een pure gevoel van... we moeten gewoon een eigen plek hebben.
1: Ja.
2: En wij moeten die controle hebben. En wij willen bepalen wat we willen doen. En we gingen op zoveel, weet je, we organiseerden al in 96 skatewedstrijden. En in 98 breakdancewedstrijden. En dingen deden met kunst en zo. Het was, en het was op veel vette plekken. Maar het was altijd maar eventjes. We wouden zelf die controle hebben.
1: Weet je wel,
2: zelf ons eigen bubbel.
1: Ja? Free Rider. Er zit ook heel veel freestyler, of hoe heet dat?
2: Freestyler, ja. De bonfunk MC's.
1: Ja, dat je gewoon, dan ga je alle kanten op.
2: Ja.
1: Agree of is heb goed. Je een ander nummer?
2: We nemen die track, helemaal prima.
1: Als het gebouw op de Binkhorst kon praten, wat zou het eerste bezoeker van vandaag dan verteld hebben?
2: Zo, jij komt wel met vragen, hè?
1: Ja, moet ik het een beetje anders doen dan de andere uitzendingen waar jij bent geweest?
2: Wat zouden muren kunnen zeggen? Ja. Nou, dat het een hele leerzame omgeving is.
1: Ja, voor wie? Voor wie?
2: Voor iedereen.
1: Ja.
2: En waar je fouten kan maken.
1: Mooi.
2: Waar Pip kan je de hele tijd fouten maken.
1: En dan?
2: En Pip is nooit af. Eigenlijk staat Pip voor Place in Progress. En als het ooit af is, dan stoppen we ermee.
1: Dat is de ultieme droom.
2: Ja, de ultieme droom is om te stoppen.
1: Maar je mag altijd fouten maken. Kom aan. Vertel het even, het ontstaansverhaal. Je zei 20 jaar geleden begon het. We wilden het anders, we wilden zelf. We hadden skatewedstrijden, we hadden dit, we hadden dat. En toen, hoe is dat doorontwikkeld? Of waar jullie nu staan?
2: Hoe is dat doorontwikkeld? Ik wou heel graag een hiphopcentrum. Mm-hmm. Steve, mijn compagnon, die wou heel graag een skatepark en exposities doen. En ik had ook nog allemaal andere maten. Maar het was altijd maar jaren zoeken, tegen muren aanlopen... heel veel nee krijgen. En toen dachten we, we moeten dit veel groter trekken. Dus toen hebben we een keer op zondag gewoon al onze maten gebeld. We gaan woensdag met elkaar zitten.
1: Yeah.
2: En we hebben een krat bier gekocht.
1: Yeah.
2: We, met z'n dertigen gingen we zitten. Waar is een pand? Ze hebben een pand gekraakt. De volgende ochtend gelijk eruit geschopt door een knokploeg.
1: Ja.
2: Maar toen ging het balletje wel rollen.
1: Ja.
2: En toen zeiden mensen, je moet daar kijken. En toen kwamen we in één keer op de Binkhorst. Of all places.
1: Ja.
2: Iedereen zei, wat ga je
1: Binkhorst
2: in godsnaam daar doen?
1: Ja.
2: Weet je?
1: Ja.
2: Ja,
0: destijds natuurlijk nog helemaal niks.
2: Ja, alleen maar auto's en vrouwen met hele korte rokjes aan. Waar je
0: Lageertrein van de NS, volgens mij.
2: Ja, precies. Maar toen werden we daar verliefd op dat pand. En toen kunnen we daar kijken. En toen zei van, KPN gaat er nu net uit.
1: Ja.
2: Jullie hebben eerste keuze. Kies maar een plek. En toen werden we helemaal verliefd op die plek. En toen kregen we een goede deal.
1: En een goede deal? Want toen verdienden jullie al?
2: Nee, niks.
1: Niks?
2: Nee, niks.
1: Okay.
2: We hebben de eerste 5 jaar hebben Stef en ik niks verdiend. Nee. We hadden één envelop. Een papieren envelop waar we het geld in deden van de avond. En dan gingen we boodschappen doen. Was het weer op, maar wel weer met boodschappen. En die envelop werd eigenlijk in 5 jaar tijd werd die ietsje voller.
1: En toen
2: konden we een soundsystem kopen. En toen konden we een dit en dan konden we een dat. En toen hebben we gebouwd en bouwd en bouwd en bouwd. En na 5 jaar heb ik een vergunning aangevraagd. En toen is het langzaam een club geworden.
1: Ja, precies.
2: En waar we zijn een soort boom met allemaal vertakkingen. Met allemaal dingen die we doen. En daar is eigenlijk de club is een beetje de grootste tak. En eromheen zijn er allerlei dingen, zoals een power pitch. Zoals, ja.
1: We geven waar ben jij nou het meest trots op, David?
2: Goh, ik word altijd heel trots van... we hebben wij zijn koningin, zeg maar, domme plannen verzinnen. En dan zijn er, zeg maar, 20 plannen. En één is een beetje goed. En daar gaan we met z'n allen er vol op. Ja. En dan verzinnen we bijvoorbeeld een snowboardwedstrijd in de tuin, bijvoorbeeld. Sneeuw erin. Een koepel in de fik steken waar snowboarders doorheen gaan. Ja, dat vind ik helemaal vet. En gewoon...
1: Beetje jackass-achtig.
2: Een beetje jackass-achtig. Of, maar gewoon het met elkaar doen. En nieuwe generatie erbij betrekken. En die... het laten doen. En niet de hele tijd zeggen van... nee, dit gaat niet werken, dit gaat... Nee. Gewoon doen en mooie dingen organiseren. Daar word ik het meeste blij van.
1: En hoe kom je dan aan de euro's daarvoor? Maar ook om zelf van te leven?
2: Op een gegeven moment zijn we ook... dachten we moeten subsidie aanvragen. Dus we zitten in het meerjaren beleidsplan.
1: Ja.
2: Dus daar zitten we nu al best wel 10 jaar in.
1: Ja.
2: Dus dat helpt heel erg. Ja. Dat is maar 13% van ons hele verhaal.
1: Ja.
2: Dus het is een steunpilaar, maar het is ook, we kunnen ons ook...
1: Bedruipen zelf?
2: Dat proberen we ook wel echt.
0: En op eigen benen staan dus gewoon.
2: Ja.
0: Maar 13% is van wat je nodig hebt.
2: Dat is wel een belangrijk deel. Ja, als we dat niet hadden, dan was het allemaal verlies natuurlijk. Maar het helpt ons echt. Hm. De tapkraan, dat zien wij als onze subsidiekraan eigenlijk.
1: Ja. Mooi.
2: Ja, okay. Dat mensen een biertje drinken, blijven we in balans. Kunnen we leuke dingen organiseren. Ja.
1: Heel goed. En je vertelde wel waar je trots op bent. Maar wat zijn er nou nog meer dingen die er voor jou uitspringen van die afgelopen 20 jaar?
2: Dat mensen lang bij ons blijven. Als ik naar ons team kijk,
1: ja.
2: Zitten er al echt al 10 of 12 of 8. Weet je, dat is echt leuk.
1: Ja.
2: Heel veel leuke stagiaires die allemaal een baan krijgen bij ons. Er zijn zoveel leuke dingen om trots op te zijn van die plek.
1: Ja, maar noem eens wat. Ik bedoel...
2: Überhaupt dat als je ergens in Groningen bent, dat iemand weet wat Pip is.
1: Ja.
2: Dat is al mega sick, weet je. Ja. Of dat je op vakantie bent en iemand heeft het erover gehoord.
1: Ja.
2: Dat de burgemeester ervan af weet. Dat we Den Haag... wat hartstikke leuk is dat je gaat uit en zo. En dat doe je een beetje in een stukje tijd van je leven.
1: Mm-hmm.
2: En dat je, zeg maar, voor mensen, zeg maar, ook een plek bent.
1: Mm-hmm.
2: En van het opgroeien. En dat ze daar kunnen komen, mensen kunnen ontmoeten. En,
1: ja, want ik zie bij jou de nostalgie van je eigen jeugd. Niet dat je knetteroud bent, hoor. Maar ik bedoel, je hebt een tijd dat je echt vet uitgaat. En dat je leven. Is.
2: Ja.
1: Dat willen jullie zijn voor de jongeren. Maar je zegt ook dat mensen blijven hangen en bij je blijven. Dat is ook om een reden. Niet omdat ze nog elke dag keihard tot het gaatje kunnen gaan, of wel?
2: Ja, soms een beetje van beide.
1: Ja.
2: Ja.
1: Mooi.
2: Ja.
1: Combineer je het?
2: En die blijven. En het is Max, die zei het vandaag tegen mij.
1: Ja.
2: Die zei, ik zei zo, je bent 25, man. Toen ik 25 was, had ik Pip begonnen. Waarom begin jij niet iets? Hij zo, nee, weet je wat het is? Ik ben bij Pip omdat ik daar alle vrijheid heb om mijn idee te ontwikkelen. Dus eigenlijk heb ik niet zelf een nieuwe plek nodig, omdat ik hier alles kan en alles mag, zeg maar.
1: Dus je bent eigenlijk ook een soort voedingsbodem voor nieuwe...
2: Ja, en je moet een beetje vrijheid geven en niet streng zijn. En wij zeggen heel veel ja op dingen. Dat is ook ons valkuil, maar we zeggen eigenlijk altijd ja op dingen.
1: Ja.
2: Ja. Ja.
3: Van welke ja heb je het meeste gebaald?
2: Gebaald? Je hebt een beetje corona-periode gehad. Dat was natuurlijk best wel balen.
1: Ja.
3: Maar dat was geen ja
1: van jou.
2: Hè? Huh?
3: Dat was geen ja van jou.
2: Een ja van mij?
1: Nee, ja. Een ja of een nee. Geen ja.
3: Je zegt, ik zeg overal ja op.
2: Ja. Oh, waar? Ja, oh, jaar. Ik dacht ja. Waar ik het meest ja op heb.
3: Nee, je zegt, wij zeggen meestal overal ja. Ja, ja. Dus van welke ja had je liever een nee gemaakt?
2: Oh, jemig. Ja, zoveel. Op confetti. Op rare programma's. op schuimparties, op mordelworstelen, op... op nee, okay. De domste dingen zijn eigenlijk meestal het leukst, ja.
1: Oké, okay. Hey, en als Pip over 5 jaar op de cover van een tijdschrift staat, wat is dan de kop van het artikel?
2: Ja. Weet jij er een?
4: Kregen ze het voor elkaar?
2: Okay. Bijna af.
1: Bijna af?
2: Ja.
1: Oei.
2: Oei.
1: Oei, maar er mogen nog wel fouten gemaakt worden.
2: Ja, precies.
1: Mooi.
2: Ja.
1: Wij gaan even luisteren naar... waar gaan we naar luisteren?
3: Ja, naar Underdog van Alicia Keys.
1: Underdog.
3: Kan ze allemaal op dinsdagavond. We zijn zo een beetje terug met Pip Den Haag. Tot zometeen.

0: Ja, er komen nieuwe jingletjes aan. Ondertussen mute ik gewoon Kat als hij door het nummer zit. Ja, Kat, flauw, flauw, boemba. Nee, ik wou nog even zeggen, we zitten hier op Den Haag FM, de lokale stadsradio, een van de meest bekende stadsradio's van het land. Dit programma gaat het vijfde seizoen in. We doen dat vanavond met Pip Den Haag. Gaan we zo meteen nog veel meer jullie het hemd van het lijf vragen. Maar je hoorde net ook de stem van Floris en dat zeg ik ook even expres, want het is belangrijk dat deze lokale radio's ons draaien op vrijwilligers. Wij doen dit ook vrijwillig. En ook dit programma is weer toe aan wat uitbreiding. Dus af en toe dan hoor je hier ook weer nieuwe vrijwilligers. En dat is alleen maar hartstikke goed. Dus als je denkt, joh, het is een beetje, ik hoor verschillende stemmen, dat kan kloppen. Want je moet mensen ook even een beetje inwerken. Dus, maar nu ben ik er weer vertrouwd. Do hier vanavond. En Katrien, take it away.
1: Yes, David kwam tijdens Alicia Keys al eventjes. Hey, nu heb ik een nummer. David, wat was het nummer wat jij...
2: Nee, de titel.
1: De titel van het tijdschrift?
2: Ja.
1: Ja, vertel.
2: What a time to be alive.
1: What a time to be alive.
2: Ja.
1: Oké, okay, en wat zegt het dan voor over 5 jaar Pip?
2: Nu, waar we in het nu zitten. Ja, dat zegt dat... Nou, ik denk in de wereld zijn zoveel dingen nu aan de hand. En ja. Iedereen heeft het over. En het is gewoon... Het is, en we kunnen veel dingen wel doen. En we zitten er gewoon ook... We moeten de mensen bij elkaar trekken. En we kunnen echt wat doen voor bepaalde bubbels hier in Den Haag. En daar gaan we gewoon vol op inzetten.
1: Ja, en daar hoor ik ook een hele positieve boodschap in. Hè. Volgens mij zeg jij ook, wat kan er wel? En hoe kunnen we het nou samen wel voor elkaar krijgen?
2: Ja.
1: Dat?
2: Ja.
1: Ja.
2: En wij kunnen in ieder geval bijdragen aan niet... Ik kan niet Trump gaan bellen om, weet je, dat soort dingen. Of Netanyahu, of weet ik veel wat.
1: Nee.
2: Maar ik kan wel de kleine dingen doen hier in Den Haag en in Nederland. Om
1: Een beetje dat, te draaien David, en te gaan. Dat is precies een mooi bruggetje. Want
2: ja.
1: Op 25 september, als ik het goed heb, is er een power pitch bij Pip. En daar kunnen jonge ondernemers tot 28 jaar hun idee komen pitchen. En daar kunnen ze in aanmerking komen voor een microkrediet. Microkrediet klinkt voor mij in ieder geval, ik ben ook ondernemer, als muziek in de oren. Maar wat moet je daar dan voor doen en hoe werkt dat? Kortom, vertel ons er meer over.
2: Yes. In 2017, nog even gecheckt, heb ik met Avi van Fonds 1818... hebben we een bakje koffie zitten drinken. En toen kwam Fonds 1818 me een beetje van... jemig, misschien net niet die... We hebben moeite met die jongeren bereiken. Mm. En hoe gaan we dat aanpakken? Dus een paar keer met Avi een beetje een bakje gedronken. En zijn we er toch op gekomen dat het is niet makkelijk om een heel subsidieaanvraag te doen.
1: Nee, nee.
2: Zeker niet als je 17, 18 of 21 of whatever bent. Ja. Weet je. Nu heb je AI, het rolt er zo gelijk uit.
1: Ja, maar dan nog, het gaat niet vanzelf.
2: Het is niet makkelijk. Kijk, we hebben ook een bepaalde leeftijdsgrens genomen. Van tot dan. En daarboven kan je gewoon makkelijk een plan. Moet dat gewoon lukken. Dus we dachten, we gaan juist focussen op de jeugd, zeg maar.
1: Ja. En die jeugd is dan tot 28
2: tot
1: jaar.
2: We hebben ook pitches gehad, die waren 7.
1: 7 jaar?
2: 7 jaar, meisje.
1: Wow,
2: die heeft toen ook €1000 verdiend. Nou, dat was fantastisch.
1: Ja.
2: Die heeft allemaal knuffels gemaakt. Maar daar kom ik later alweer op.
1: Dat is goed.
2: Dus we moesten gewoon... En wat ook fijn is, als je een plan schrijft... leef je mee bij Fonds 1818 en of bij een ander subsidiënt. 3 maanden later krijg je een antwoord. Ga je over. Maar die jeugd, die heeft nu een plan. Die wil nu weten. En die wil over 2 weken dat ding uitvoeren.
1: Precies.
2: Dus
1: precies.
2: Come on. Oké, okay.
1: Ja.
2: Dus Avi, we gaan het makkelijker maken. We gaan niet je hoeft niet een heel plan te schrijven. Wij vragen, schrijf 2 alinea's, not more, liever 1 alinea.
1: Ja.
2: Met een kleine begroting van waar je denkt, waar je te geld uit geeft.
1: Ja.
2: Maar het gaat om de avond zelf.
1: Precies, het gaat dus, om die pitch.
2: Ja, we pitchen. Dus we doen elke keer een andere wijk, doen we het. In Scheveningen, in Loosduinen, in weet ik veel wat, zoeken.
1: Jullie
2: wat plekje.
1: Gaan naar de pitchers toe.
2: Ja. Dan gaan we altijd, nu is het toevallig bij Intercity, omdat dat net geopend is, leuk om het daar te doen.
1: Ja,
2: maar we gaan meestal gewoon overal in Den Haag. Haag.
1: Ja.
2: En dan zoeken we daar nog wat jongerenwerkersweek voor om het een beetje te hypen bij die mensen daar zo.
1: Gek.
2: En dan die komen dan op zo'n avond. Dat is leuk zo'n avond. Want dan heb je iets van 15 inschrijvers. En
1: je moet je van tevoren inschrijven.
2: Ja, dat is wel. Ja.
1: Oké, okay. Dus waar kunnen nu jongeren die luisteren zich inschrijven voor komende week?
2: Yes. Op de power-pitch.nl kan je ons inschrijven. Of je kan op Insta kijken bij InCity of Pip. Dan kom je het ook tegen. En zo'n avond zijn er allemaal mensen die zeg maar een plan of een idee hebben. Mm-hmm. En die ontmoeten elkaar allemaal. Dus het is eigenlijk ook gewoon een avond van hey, wat doe jij? En daar gaan allerlei samenwerkingen al
1: en
2: heel
1: snel. En het zijn dus allemaal mensen uit jouw buurt of omgeving. Dus sommigen ken je misschien en het voelt ook wat vertrouwd. Je mag daar gewoon komen vertellen wat jouw idee is. Nou, we hebben gehoord dat Pip staat voor hoeveel fouten je maakt, dan blijft Pip leven. Dus dat is op zich ook wel fijn dat je fouten mag maken.
2: Ja.
1: En, okay.
2: we proberen daar een heel gemoedelijk, rustige, lekkere sfeer neer te zetten. Een beetje grapjes maken. Een beetje gespannen zijn ze natuurlijk wel van zijn pitch. Ja. En er zitten 50 mensen in de zaal. Maar dat is echt relaxed. We hebben 3 juryleden die achter
1: altijd. Oké, en dan stel ik me zo voor. Ik ben een jongere, dat ben ik dus niet. Maar herstel, 1 tot 5 minuten is vrij kort. En je bent misschien een beetje zenuwachtig. Het is een plan waar je misschien al maanden of jaren van droomt. Waarom zo kort?
2: Nee, je kan beter iets in 3 minuten vertellen dan 10 minuten.
1: En waarom?
2: Ja, omdat het gewoon you're getting to the point.
1: Ja?
2: En dat is gewoon belangrijk. Ja.
1: Oké, okay, dus als jij uit je hart praat en je get to the point, dan maak jij dus kans op dat microkrediet.
2: Ja.
1: En waar hebben we het dan over?
2: We hebben in totaal 30.000 euro om uit te geven.
1: Dat is lekker, zeg.
2: Dat is lekker. Ja. Dus het is vaak zo dat mensen gewoon bijna soms allemaal met 1500 euro. Maar niet iedereen vraagt 1500 euro. Ik zei net ook, 200 euro is ook fantastisch.
0: Ja, bare minimum is 200.
2: Bare minimum is 200. 200 euro is ook fantastisch.

0: ook heel veel tips van waar kan je dat organiseren, hoe kunnen we dat. Dus daar zit heel veel nazorg in.
1: Dus ja. Eigenlijk als jij een droom hebt en je hebt een plan en je wil iets, dan is het een no-brainer om niet te gaan.
0: No-brainer.
1: Maar je krijgt dus gewoon sowieso tips.
0: Ja.
1: Of je nou die subsidie.
2: Wat gebeurt er met die mensen die naast. Wat gebeurt er met degenen die zo'n cheque hebben gewonnen? Met hoe volg je die?
0: Volg ik zeker. Dus we wisten sowieso telefoonnummers uit. Ze weten dat ze mij kunnen bereiken. Maar ook bijvoorbeeld Katja. Die hoort ook bij het team. En wij bellen en wij gaan langs bij een evenementje of bij een ding wat ze hebben en organiseren. Gaan we er gewoon echt naartoe en zijn we erbij.
2: Kan je dat vaker doen? Of is het gewoon één keer een pitch een keer doen en dan. Of heb je mensen die.
0: Maar blijven komen pitchen.
2: Nee, ja.
0: Nee.
1: Twee keer per jaar 1500 euro kan verdienen.
0: Nee, op een gegeven moment. Het moet een kickstart zijn. En het is niet de bedoeling dat je drie. Misschien dat je twee keer. Als je echt een heel erg goed tweede plan hebt. Mm. Maar de derde keer hoef je niet meer aan te komen. Dan moet je gewoon zelf naar een subsidie toe gaan.
1: Ja. Hey, en we hebben het over 1500 euro. Hè? Dat is hartstikke lekker. Maar even een kritische noot. Is dat niet. Te weinig om een serieus plan mee te starten?
0: Ja, hangt vanaf wat je plan is. Ik heb bijvoorbeeld iemand gehad die wou een app voor de queer community bijvoorbeeld beginnen.
1: Ja.
0: Die had 1500 euro nodig om een soort pitch te maken.
1: Ja.
0: Om het op de markt te zetten. Die heeft uiteindelijk 50.000 euro binnengehaald. Met die pitch, met die 1500 euro om daar een start mee te maken.
1: Kijk.
0: Nou, is ook.
2: Hoe is de verantwoording eigenlijk geregeld?
0: Ja, heel slecht.
1: Oh. Maar jullie hebben dus met Fonds 1818 een goede afspraak.
0: Fonds 1818 luistert nu ook. Shout-out Avi. Ja. Ze maken een verantwoording naar mij.
2: Ja.
0: Dus ze vullen een A4 in en ze moeten documentatie doen.
2: Oh, ja.
0: En ze moeten ook even de begroting laten zien waar ze het geld aan uit hebben. Het hoeft niet op het niveau met alle bonnetjes. Dat gaan we niet doen. Maar gewoon een eerlijke goed verhaal. En wij moeten die hele verantwoording naar Fonds 1818 geven.
1: Ja, precies.
0: Ja.
1: Hey David, en dit is super, hè? Ik denk dat dit heel veel kickstarts geeft aan die jongeren. Maar laten we dan eens gewoon even gaan tellen met elkaar. Hoe lang doe je dit al, die pitchavonden?
0: 2017 mee begonnen.
1: Ook 2017. Dus dat is ook gewoon, nou, even makkelijk rekenen, 20 jaar.
0: Nee, 2017 zijn we dit.
1: Oh, begonnen. 10 jaar.
0: Ja, ongeveer 10 jaar. Ik denk dat we ongeveer in totaal. Ik denk wel over de 150 pitchers hebben gehad. En waarvan we misschien wel 120 of 110 geld hebben gegeven. Even zo.
1: En dan
0: uit mijn hoofd.
1: 110 keer 1500.
0: Oh, nee, de ene is 700 euro, de andere is 1200 euro, de ene is 1500 euro.
1: Gek.
0: En we hebben echt een waslijst aan plannen. En wat ook leuk is, is dat sommigen zijn een stichting begonnen, sommigen zijn daarna een bedrijf doorgegaan. En weet je, er zitten allerlei superleuke verhalen bij. Ayoub, die wou dat er in de Schilderswijk wat meer kids leerden fietsen.
1: Oh, fietsen.
0: Ja. Dus wij hebben zeg maar 1500 euro gegeven. Hij is nog steeds bezig met dit plan.
1: Te gek.
0: Ja.
1: Te gek. En naast jou zit Nesim. En wij gaan zo met hem verder. Want hij heeft ook een pitch gemaakt.
2: Ik zou gewoon lekker doorgaan. Anders redden we het denk ik niet in de timing. Kan.
1: Ja, oké. Okay. Ja. Maar ik wil straks na de muziek wil ik naar Nesim. En nou ben ik helemaal van mijn app.
2: Oh, sorry. Ik dacht, jij pakt hem gewoon nu even door naar Nesim. Die zit hier zo te wachten tot hij mag.
1: Gewoon een heel blok geven zo.
0: Ja, ja. Vind ik ook. Ja,
2: ik krijg nu al tijdnood. Dat dacht ik al in het begin. Ik krijg tijdnood.
1: Nee, we hebben alle tijd. No
2: nou, meer. Vooruit. Dan gaan we gewoon naar Haagse muziek. Dan is het wat het is.
1: Zo.
2: Dan
1: zo
2: hoef ik jou niet van je apropos te halen.
3: Trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM.

0: Ja, Coming Home van Tim Akkerman. Haagse muziek kan niet ontbreken op Den Haag FM. En als je net intuned, dan zou ik zeggen, luister de uitzending vooral straks nog een keer terug. Want we gaan alweer een beetje naar het einde toe, maar we hebben te gast Pip Den Haag. En als je dus een jonge ondernemer bent en je hebt echt een fantastisch idee van, nou ja, wat zullen we zeggen? Any idee, hoe dan ook. En je kan dat in een paar minuten vanuit je hart, zoals Katrien het mooi zei, pitchen. Dan moet je nu even opletten.
1: Zeker, want Nessim is hier te gast. En die zit naast David. En Nessim kwam ook een keer thuis, net zoals Tim Akkermans net zong. Met wat geld uit de pot van Pip. Nessim, neem ons eens mee.
2: Ja, ik ben nu al een tijdje geleden een nieuw radiostation begonnen.
1: Hallo, een nieuw radiostation.
2: Ja, misschien moet ik het eigenlijk maar wat bewuster...
3: Kijk maar uit, ja. Den Haag FM.
1: Ja, precies, niet te hard out.
2: We zijn conculega's, denk ik.
1: Nee joh, wij zijn gewoon collega's. Hartstikke leuk. Vertel, Nessim, hoe kwam je bij het idee om een radiostation te beginnen?
2: Ik ben een tijd betrokken bij Pip. Nu ongeveer 10 jaar. Dat heb ik in verschillende rollen gedaan. En dat heb ik altijd met heel veel plezier ook gedaan. Ik kwam ook bij Pip voordat ik er zelf werkte. En dat ging ook altijd met heel veel plezier. En ik had na een aantal jaar, ik denk een stuk 7 of 8 jaar, had ik een beetje een prikkelijk gevoel van, ik vind het heel leuk om bij te dragen aan deze plek, maar ik wil ook eigenlijk een soort eigen kindje hebben. Een soort eigen idee. En ook iets waarvan ik denk dat het wat toevoegt aan wat Pip eigenlijk al een hele tijd doet. Namelijk een springplank zijn. En ook een soort community en een soort laagdrempelige manier om op allerlei manieren mee te doen in Den Haag. Iets creatiefs toe te voegen. Mm-hmm. Ik had het gevoel dat de radiocomponent daar nog wat aan toe kon voegen.
1: Ja.
2: Dus dat idee, ja, dat had ik dan, het is denk ik inmiddels alweer bijna 3 jaar geleden. Mm-hmm. En daarvan dacht ik, nou ja, goed, daar komt natuurlijk geld bij kijken.
1: Precies, om en toen dacht jij, ik schrijf me gewoon in voor die pitchavond. Ja. Kan mij het schelen. En niemand wist dat van Pip of wel?
2: Ik had het al wel enigszins bij Steven gepost.
1: Ja?
2: Het idee überhaupt ervan.
1: Ja.
2: Dus die wist het wel. Maar dan moet je het natuurlijk alsnog
1: dan moet je het al gaan doen. En je moest iets op papier zetten. En toen zag jij Nessim. Hey, die werkt voor ons. Hey, die heeft een goed idee. Hey, wat leuk. En toen kwam je op die avond zelf. En dan?
2: Dan moet je gaan vertellen.
1: Maar je vertel, hoe heb je dat gedaan?
2: Ik heb voor mezelf de essentie opgeschreven van wat ik wilde doen. Mm-hmm. En wat daarvoor nodig was. En ik probeerde dat idee gewoon aan wat het zou kunnen toevoegen dan aan de man te brengen.
1: Perfect.
2: In enkele minuten.
1: Dat is best knap. Want ik heb het idee dat jij daar best een goed verhaal achter hebt. Hoe hou je dat kort?
2: Ik denk door gewoon eerst aan jezelf te vragen van wat is er echt belangrijk in het verhaal? Als je met zo'n concept komt, dan is het in je hoofd natuurlijk heel groot. Het is ook niet iets wat ik alleen zelf draag. Ik doe het ook met een groep vrijwilligers. Inmiddels komen ook meerdere meningen bij kijken. En ook weer een visie op de visie, zeg maar.
1: Mooi. Maar dat was toen nog niet tijdens die
2: dat avond. Was toen nog niet. Nee, nog niet helemaal in ieder geval. Er waren al wel mensen op de achtergrond betrokken. Dus je gaat gewoon jezelf gaan denken van oké, als ik mezelf hiervan zou moeten overtuigen in enkele minuten dat dit een vet idee is en dat dit een idee is wat aandacht en geld verdient. Wat is dan de essentie die mensen meepakt en dat probeer je dan over te brengen.
1: En dat heb je gedaan en toen naderde het eind van de avond en toen steeg de spanning. Toen kreeg jij het verlossende woord dat jij geld had.
2: Ja.
1: Tof. En toen, want dan gaat het pas echt beginnen. Als je dan dat momentum hebt en je gaat met die check naar huis. I'm coming home.
2: Ja. Nou ja, dan moet je aan de slag. Maar je bent natuurlijk van tevoren al na aan het denken over hoe je dat dan wil vormgeven. En het is ook niet, er werd net ook al gezegd, hè, van is zo'n bedrag genoeg? Nou, ja. Voor het totale project misschien niet, maar het geeft je gewoon tijd.
0: Hoe heet het station?
2: Pip Radio.
0: Oh, Pip, oh zo, ja, ik was het even kwijt. En ik dacht, heb ik het nou gemist?
1: Vertel even, hè, want wij hadden een heel leuk...
0: Of voor de luisteraar die nu intune en denkt, wacht even jongens, het ging maar heel snel.
1: Pip Radio, maar jij hebt, hoeveel uitzendingen had je al gedaan? Echt heel veel.
2: Daar moet ik wel bij zeggen dat wij doen het op zo'n manier dat wij hebben ons eigen programma. Dat is een curerend programma wat terugkomt. Daar zit van alles tussen, talkshows, muziek, DJ sets, programma's op festivals, dingen die we daar hosten live of vooraf. En dan hebben we een stukje dat we vanuit een open call hebben gedaan. Dat is gewoon dat we resident showmakers hebben. Die maken bij onze show. Dat is ongeveer 50-50, die verhouding. En bij elkaar komt dat nu wel, ja, de laatste keer dat ik het checkte, in ieder geval boven de 450 shows uit.
1: Ja, te gek. Dat is echt te gek. In 3 jaar tijd. Dat is echt heel vlot.
2: Ja.
1: Super vet. Hey, eventjes dan voor de luisteraar die nu aan de andere kant zit en die nog geen 28 is. Die denkt, ik heb ook echt een vet idee. Wat geef je hem voor tip?
2: Nou ja, in de eerste plaats twijfel niet te lang over je idee. Denk het natuurlijk wel door. Je moet wel voor jezelf redelijk duidelijk hebben wat je wilt en ook wat heb je daarvoor nodig. Niet alleen in geld, maar ook gewoon conceptueel en mensen om je heen. Want dat telt minstens even goed. En daarnaast gewoon toonlef. Begin er gewoon aan.
1: Maak die stap.
2: Ja, denk dat ook een beetje. Dat komt ook een middel in Pip terug. Lef wint de wedstrijd. Dus als je daar gewoon mee begint en jezelf, als je jezelf kan overtuigen, dan hoogstwaarschijnlijk ook de rest.
1: Top. Hey, en dan, waar ben je het meest trots op?
2: Van sinds het begonnen is?
1: Ja.
2: Poeh. Nou ja, kijk. Ik denk.
3: Hij heeft op Lowlands gestaan een paar weken geleden met Pip Radio. Eigen. Ja, het is niet normaal.
2: Ja, we hebben nu voor 2 keer op Lowlands gestaan. Als je me dat 3 jaar geleden had verteld, had ik me eerlijk gezegd afgevraagd of het wel goed met je ging. Dat was best wel. Ja, een unicum had ik niet zo snel verwacht. We hebben hetzelfde gehad met het Lentekabinet. Dat was ook heel tof. Maar we hebben ook dingen gedaan die misschien niet qua naam zo groot zijn, maar minstens even betekenisvol. In ieder geval vanuit mijn perspectief. We hebben ook wel eens een samenwerking gedaan met Stichting Het Vluchtelingenkind.
1: Mooi.
2: Wat verderop in de bunkers zit.
1: Ja.
2: Waarin we gewoon een soort fundraiser samen deden, maar ook een programmadag voor de mensen die daar zitten.
0: Het programma is natuurlijk Haagse Knaken. Dus als mensen nu luisteren, denk je, ja, is hartstikke leuk over die ideeën. En bovendien super mooi verhaal. En Sim, laat dat vooropstellen. Maar gaat het goed met de knaken?
2: Nou, kijk, als je online. Laat ik het zo zeggen. Als je online radio maakt met een groep vrijwilligers, je gaat er sowieso nooit een moer aan verdienen. Het is nooit het punt geweest. Maar je wil natuurlijk wel genoeg hebben om dingen te kunnen blijven doen. Nou, daarvoor kijken we inmiddels naar meerdere vormen van geldstromen. Pauwpitje heeft daarbij geholpen. Maar ik heb ook wel eens gewoon andere subsidies aangevraagd in de tussentijd. Alle dingen voor elkaar te krijgen. Je doet hier en daar een hosting waar je wat geld uit krijgt. Ook zeker geen grote zak, maar helpt wel mee. Dus ja, je sprokkelt het bij elkaar om jezelf gewoon op een leuke manier in leven te houden en je vrijwilligers gemotiveerd te houden. Uiteindelijk kom je nooit hoger uit dan 0, zeg maar.
3: Nou, je hebt nu wel een van de koffiemerken waar je mee gaat praten.
2: Ja, dat wel.
3: Er zitten wel. En hebben nu echt een eigen loods. Of een loods of een eigen.
1: Studio
3: heeft hij.
2: Ja, daar gaan we vanaf. Nou, waarschijnlijk begin november in beginnen. Het is ook een heel proces geweest om dat voor elkaar te krijgen. Zowel qua geld als qua tijd. En inderdaad, is er zeker koffiemerk die met ons in gesprek is. Ik weet nog niet of ik exact kan noemen. Of misschien kan ik mis voor pressure.
3: Nou, ik weet niet. Er is nu kans voor een ander merk om hoog te bieden.
2: We zijn nu nog goedkoop.
1: Oké, even in het kader van de tijd. Wat Do heel terecht zei. Hè, de tijd tikt heel vlotjes door. Fantastisch. Ik vind jou reuze bescheiden wat jij in die 3 jaar hebt neergezet. Ja, echt. Ik grote bewondering. Ik wist überhaupt niet van het bestaan. Dat zegt meer over mij dan over iets anders. Ik ga luisteren. En wie weet mogen wij een keer te gast bij hen. Het lijkt me ook wel
0: leuk. Dat wij te gast zijn.
1: Ja, precies. Ja.
2: Dus, meer dan welkom. Nou, ja, zeker.
1: Hoe nodig je jezelf uit? Zo.
0: Heel goed, Kat.
1: Hey, tof.
0: Ja.
1: David, ik ga nog heel even terug naar jou. En ik laat gewoon geen muziek meer mogelijk. Jij bent geen 20er meer. Kunnen we geheim over doen, maar dat is zo. Hoe hou jij nou die aansluiting bij Generatie Z? En Alpha die er daarna aankomt. Want jij zegt, we moeten die jonkies, moeten we het laten doen. We moeten ze de ruimte geven. Hoe doe je dat?
3: Absoluut. Het allerbelangrijkste wat wij eigenlijk doen is om die aansluiting te vinden met de nieuwe generatie. Als wij een jaar die generatie zeg maar niet meekrijgen, dan verliezen wij gewoon.
1: Ja.
3: Het is echt zo belangrijk. Nou, wij hebben wel het geluk dat we een club hebben waar wel veel jongeren komen. En het is gewoon tijdens die avond gewoon op het plein staan en met mensen in gesprek gaan.
1: Ja.
3: En kijken wat hun ideeën zijn en hoe ze ervoor staan. En die motiveren om dingen te gaan organiseren.
1: Ja, en wat ik daarin zie bij jou is die oprechte nieuwsgierigheid naar die ander.
3: Ja.
1: En het verhaal.
3: Weet je wat leuk? Vaak hebben, zeg maar, als je sowieso 18 tot en met 23 bent, dan in dat levensjaar, zeg maar, hebben zij nog de allergrootste dromen. En zijn nog niet te veel op hun bek gegaan. Maar die dromen zo groot dat ze volgend jaar ergens. Dat moet je omarmen en vasthouden. Ja. En niet zo van, ja, maar ik doe dit al 20 jaar en ik ben dat op mijn bek gegaan. Nee. Je moet ze juist pakken. Let's go. Weet je?
1: Ja zeggen.
3: Ja zeggen. Ja. En dat bindt, denk ik, ook de jeugd aan zo'n plek als Pip.
1: Mooi, daar kunnen veel ondernemers, veel bedrijven echt wat van leren. Jij had het over Intercity.
3: Dun.
1: Vertel.
3: Intercity. Ja, dat is een nieuw project van Pip. Dat is in de sporen.
0: Het wordt een hele korte pitch. Ja, die voel ik nu aan.
3: 1 minuut. Ja. Ja, dat zit in de sporen driehoek. We hebben 10.000 vierkante meter met een bos, een restaurant, een theater, een grote zaal en nog 2 andere zalen. We hebben 2 grote buitenpleinen. We kunnen festivals voor 3.000 à 4.000 mensen geven. Het is niet meer normaal. Het is het nieuwe epicentrum van Den Haag. Als je het nog niet gehoord hebt, Intercity, check, whatever. En wij organiseren van... Vorige week hebben wij een klassiek concert met een vleugel en een piano gedaan. En 5 dagen later hebben we een tattoo-conventie gedaan. Tof. In die hoedanig laveren wij in.
1: Alles kan.
3: En alles kan. En aankomende zaterdag hebben wij een fantastisch feest. Disco Fetish. IF. Niet meer normaal. Er zijn nog kaarten te kopen. Check it out.
1: Super.
0: Lef wint
3: een goede pitch.
0: Goeie wedstrijd. En Lef wint de wedstrijd. We gaan afronden.
1: En nieuwsgierigheid. Ja. Daarmee kom je verder. Heren, super inspirerend. Dit smaakt voor mij naar veel meer. Wij zien de uitnodiging heel graag tegemoet.
2: Zeker.
1: En Intercity, here we come. We gaan ook mee in dat heerlijke enthousiasme.
3: Wat?
1: Dank jullie wel voor deze fijne bijdrage. En alle luisteraars die onder de 27 zijn, ga pitchen.
3: Powerpitch.nl. Dankjewel.
2: Dankjewel.
1: Top.
3: Big love.
0: Ja, en dit is heel geestig, want volgende week hoor ik net eens hier de Fonds, de baas van... wat, nog niet helemaal zeker, maar dan raden we jouw baas gewoon Fonds 1818 hier binnen. Bijna. Ik frame het gewoon nu. Ja. Ja. Sanne, als je nog niet bevestigd had bij deze. Dan verwacht je volgende week je wagens knaken tussen 7 en 8. Bedankt voor het luisteren. Wens je een prachtige avond. En Nesim, go, go, go. Lef wint de wedstrijd. Bye, bye.
2: Dankjewel.

0: Installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Ontdek bakwerk. Vers belegde broodjes, snacks, smoothies en heerlijke koffie. Vers gemaakt, snel en lekker. Voor ontbijt, lunch of tussendoor. Bakwerk. Veenestraat 20 Den Haag. Vers. Verliefd. Vanaf de eerste hap.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
4: Goeiedag, ik ben André Kolen. Op de Hengelolaan is gisteravond een auto achterop een bus gebotst. De auto liep daarbij flinke schade op. De schade aan de HTM-bus valt mee. Er hoefde niemand naar het ziekenhuis. Een berger heeft de auto weggetakeld en dat zorgde voor enig oponthoud. De musical Fame over de leerlingen van een kunstacademie komt terug. In 2028 gaat de musical weer langs de theaters. En dat is de derde keer dat het verhaal gespeeld gaat worden in Nederland. Eerdere versies waren in 1999 en in 2008. Beide met onze eigen Sistine Carrion, bekend van veel andere musicals. Het is voor de Haag alweer een hele tijd geleden.
5: Ja, ik ga echt al heel lang mee. Het is, als je zo terugkijkt, ik was in 1996 begonnen met Miss Saigon. Toen dat na 3 jaar klaar was, toen ben ik Fame gaan doen, inderdaad, in 1999.
4: Overigens speelt Sistine zelf deze keer niet mee in Fame. De gemeente wil meer groen in de stad en stimuleert inwoners om hun steentje bij te dragen voor meer groen in tuin en op balkon. Joris Wijsmuller van Duurzaam Den Haag.
6: Den Haag wordt ook steeds warmer, net zoals heel Nederland, door de klimaatverandering. En daardoor krijg je ook weer heftige regenbuien. En dan helpt groen heel erg om die stad aantrekkelijker en toekomstbestendiger te maken.
4: Dit najaar kunnen Hagenaars met korting een pakket met klimplanten kopen of een inheemse heg bestellen. Dan nog het weer, vrij veel bewolking, maar op de meeste plaatsen droog. Er staat een zwakke tot matige west-noordwestenwind. Het is 20 graden. Vanavond en vannacht bewolkt, maar mogelijk ook enkele opklaringen en kans op mist. Minima circa 13 graden. Morgen bewolkt, maar mogelijk ook nog wat zon. Tegen de avond pas enkele buien. En de maxima dan opnieuw omstreeks 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
4: Goeiedag, ik ben André Kolen. Op de Hengelolaan is gisteravond een auto achterop een bus gebotst. De auto liep daarbij flinke schade op. De schade aan de HTM-bus valt mee. Er hoefde niemand naar het ziekenhuis. Een berger heeft de auto weggetakeld en dat zorgde voor enig oponthoud. De musical Fame over de leerlingen van een kunstacademie komt terug. In 2028 gaat de musical weer langs de theaters. En dat is de derde keer dat het verhaal gespeeld gaat worden in Nederland. Eerdere versies waren in 1999 en in 2008. Beide met onze eigen Sistine Carrion, bekend van veel andere musicals. Het is voor de Haagse alweer een hele tijd geleden.
5: Ja, ik ga echt al heel lang mee. Het is, als je zo terugkijkt, ik was in 1996 begonnen met Miss Saigon. Toen dat na 3 jaar klaar was, toen ben ik Fame gaan doen, inderdaad, in 1999.
4: Overigens speelt Sistine zelf deze keer niet mee in Fame. De gemeente wil meer groen in de stad en stimuleert inwoners om hun steentje bij te dragen voor meer groen in tuin en op balkon. Joris Wijsmuller van Duurzaam Den Haag.
6: Den Haag wordt ook steeds warmer, net zoals heel Nederland, door de klimaatverandering. En daardoor krijg je ook weer heftige regenbuien. En dan helpt groen heel erg om die stad aantrekkelijker en toekomstbestendiger te maken.
4: Dit najaar kunnen Hagenaars met korting een pakket met klimplanten kopen of een inheemse heg bestellen. Dan nog het weer, vrij veel bewolking, maar op de meeste plaatsen droog. Er staat een zwakke tot matige west-noordwestenwind. Het is 20 graden. Vanavond en vannacht bewolkt, maar mogelijk ook enkele opklaringen en kans op mist. Minima circa 13 graden. Morgen bewolkt, maar mogelijk ook nog wat zon. Tegen de avond pas enkele buien. En de maxima dan opnieuw omstreeks 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.